0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is 2 voor 6, het nieuws met Vroukje Kaljon. Stalking leidt maar zelden tot een rechtszaak.
4: Ja, amper 1 op de 10 dossiers leidt tot een dagvaarding. Ruim de helft van de stalkingdossiers wordt zelfs geseponeerd. Van alle dossiers in de voorbije 5 jaar werd er bijna 40.000 geseponeerd. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs is of dat de dader niet bekend is. Maar soms kiest de rechter er ook voor om contact of plaatsverbod op te leggen in plaats van een lang proces. Het aantal klachten van stalking is de voorbije jaren fors gestegen. De politie krijgt elk jaar zo'n 40.000 aangiftes binnen. In Jumont, net over de Franse grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was samen met vrienden gaan zwemmen aan een steengroeve waar het eigenlijk verboden is. Hij sprong van een metershoge klif, maar kwam niet meer boven water. Speciale duikers konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. In Nederlands Limburg blust de brandweer nog volop de bosbrand die gisteren uitbrak. En dat zal nog een tijdje duren, zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur heeft zich verspreid over een gebied van 100 hectare en is nog niet helemaal onder controle. De brandweer heeft een hele nacht geblust van op de grond, want tijdens de nacht mogen geen blushelikopters vliegen. Pas over een uur worden ze opnieuw ingezet. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk.
5: Nostalgie weer.
4: De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen. En daarna krijgen we terug wat aangenamere temperaturen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug wat droger en zonniger bij 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Je hebt vandaag wat warmere kleren aan voor de airco hier op het werk.
4: Ik heb er mij naar gekleed.
1: Ja, dat is precies wintervrouwtje. Ja. Hier wel op de redactie. Ja. Hier is de winter.
5: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.
1: Drink nog op het gemak een koffietje. Rek je nog eens goed uit. De trein van de dinsdag gaat hier rustig vertrekken. Fijn dat je weer aan boord bent. De treinbegeleiders zijn Womack en Womack. We are

0: My day will come. Jouw dag is er al.
1: De vroege vogel.
0: Dinsdagochtend, het wordt jouw dag. Ik voel het. Met al veel wakkere vogels in de Nostalgie-app. Altijd plezant om zo op te staan. Frank zegt, de vroege vogels zijn present. Gert Jansen stuurt, goedemorgen onderweg van Turnhout naar Luxemburg met Kim in de boxen. Juiste keuze iedereen, want onder andere Blondie komen er nog aan en Adele. Dus de muziek zit hier al goed. De temperatuur helaas ook. Het was gisteren een hete dag en vandaag gaan we weer richting de 34 graden. Dus dan weet je dat het een hete nacht was. Maar niet op de manier waarop je het hoopt. Het was gewoon te warm om te slapen. Dus heb je wat kunnen slapen, had je niet te veel muggen die je kwamen aanbeteren. Ik dacht, we gaan vanmorgen nog eens verkiezing houden. Wie heeft de warmste woonkamer? Dan hebben we het over dit moment, 6:08 in de ochtend. Het is vannacht op veel plekken niet onder de 26 graden gegaan. Dus ik verwacht hoge temperaturen. Hoe warm is het bij jou nu binnen in de woonkamer? Kijk eens even op je app of thermostaat. Laat het weten in de Nostalgie-app. Er mag een fotootje bij ook van je thermostaat, als dat kan. En dan ga op zoek naar de warmste woonkamer van 4 augustus om 6:10 morgens. De winnaar zal ik een potje water opsturen om iets van verfrissing te hebben. Laat maar komen. Hoe warm is het bij jou nu binnen?
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: kwart over zes, goedemorgen. Het is heet in de woonkamers vanmorgen. Gemiddeld hier in de Nostalgie-app toch wel foto's met 26 graden zo gemiddeld. Het is echt gewoon...
1: Snikkenheet.
0: Nu alle ramen en vensters openzetten, dat is het voordeel van vroeg wakker zijn. Bij Eddy Pardo is het 25 graden. Hij zegt erbij, wel, we gaan straks de airco's opzetten, we hebben zonnepanelen. Dat is nu scherief, zei Eddy. 27 graden bij Filip... Bij veel mensen is 27, 28,5 graden bij Leen Vreken in de woonkamer. Maar de winnaar van warmste woonkamer 4 augustus 2026 is Silke Ots. Groot applaus voor jou. Het is daar 28,8 graden. Dat is echt, daarin kan je niet slapen. Hè? Proficiat Silke, ik stuur jou een verfrissend potje regenwater op. Zelf opgevangen vannacht tijdens het onweer. Want in Gent was het op een bepaald moment wel goed aan bliksemen. Proficiat, de verdiende winnaars. En om te vieren, straks voor iedereen, Adele.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op ikea.be.

0: wakker worden met de beste muziek om mee te zingen. Zometeen hoor je Whitney Houston met haar hit uit The Bodyguard, de film. Als je dat meezingt, dan is jouw ochtendstemmetje zeker wakker gemaakt.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Hier blijven nog foto's binnenkomen van thermostaten. Gemiddeld toch 26 graden in jouw huizen in Vlaanderen. Oef, een voordeel van die warme dagen is, Annick stuurt het, op het werk is de temperatuur wel goed met de airco's, dus ik ga graag werken deze zomers. Ja, we kunnen eigenlijk bijna zeker al zeggen intussen dat zomer de zomer van 26 de warmste ooit gaat zijn. Hopelijk kan je ergens verkoeling vinden en dan is het zeetje altijd een goede plek. In Oostende kan je naar Theater aan Zee, waar jonge makers, theater, muziek, literatuur, alles samenkomt op toffe plekken in de stad zelf. Theater aan Zee, dus een goede tip tot en met zaterdag in Oostende. En het is 4 augustus vandaag, dus als jij jarig bent, dikke proficiat eerst en vooral. En weet dat jij je verjaardag deelt met Barack Obama, de voormalig president van Amerika. Ik denk dat vele Amerikanen hem missen. Hij wordt vandaag 65 jaar. En mocht je dus zitten puffen in de hitte, hij heeft echt zoiets van, ik kan dit niet meer, ik kan niet functioneren, onthoud de wijze woorden van Obama.
2: Yes, we can.

0: bangelijke saxofoon. Jerry Rafferty in Baker Street. Het is de eerste week van augustus en onze prijzenkast van Nostalgie is belangen nog niet leeg. Het is Dikar dinsdag vandaag. Dan kan je in de reiskar weer een weekendje weg met de mobiloom van Dikar winnen. Gewoon de hele dag luisteren en op zoek gaan naar het geluid van die reiskar. En op dit uur doen we elke dag al van effe bollen. Vaste ochtendvrienden weten dat duidelijk al, want die zijn al vol een bak aan het sturen. Wat is er nodig? Airfryer, badsloefjes, een airco. Een airco, dat heeft iedereen nu nodig. Wat jij ook hier en nu meteen nodig hebt, maakt niet uit, stuur het gewoon nu in de Nostalgie-app. Dan win jij straks misschien wel 100 euro bij Bol. En je kent de magische woorden al. Als ik je straks opbel uit al die berichtjes, bellen we één iemand op, dan moet jij de telefoon opnemen met effe bollen. Alleen dan is de 100 euro voor jou. Wat heb jij hier en nu nodig? Veel succes. Terwijl jij stuurt, komen Mumford & Sons is op de banjo spelen.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.

0: Zeven, goedemorgen. Toch altijd een spannend moment. Zoveel berichtjes weer van iedereen die iets nodig heeft van Bol. 100 euro, daar kan je al eens iets mee doen. Uit al die berichtjes gaan we nu iemand opbellen. En die moet met de magische woorden opnemen om te winnen.
1: Eva Bolla.
0: Yes. Oh. Dat is juist, proficiat. 100 euro is binnen bij Bol.
1: Super, dankjewel.
0: Met wie spreek ik hier?
1: Ik ben Inge Renders.
0: Dag Inge Renders, ik ben Kim Muilaert. Dat zeg je zo mooi. Wat heb jij nodig?
1: Ja, ik had een berichtje gestuurd dat ik graag een micro zou aankopen voor mijn stand-up comedy optredens.
0: Oh, ben je bezig met stand-up comedy?
1: Ja.
0: Oké, okay. En al lang?
1: Dat is nu mijn derde jaar.
0: Ja, oké. Okay. Want Inge, ik ben sinds enkele maanden ook eerste stapjes in de wereld aan het zetten. Dat is toch echt zo spannend en kwetsbaar om daar alleen op dat podium te staan met zo het ding van ik ga jullie nu eens laten lachen. Ik vind dat zo spannend, Inge.
1: Ja, dat is ook zo. En elke keer voordat je eigenlijk op moet, dan denk je soms of elke keer van... waarom doe ik mezelf dit ook weer aan?
0: Exact.
1: Maar de moment dat het dan, ja, maar de moment dat je dan op het podium komt, zakt dat al wat weg. En als de mensen dan ook nog lachen, ja, dan is dat zo'n kick. Dat is een beetje een drug, hè, dan.
0: Ja, oké. Okay, dus zelfs na 3 jaar, dat is wel goed om te weten, heb jij nog elke keer zoiets van, waarom doe ik mezelf dit aan?
1: Ik denk dat dat blijft.
0: Ja, oké. Okay. En waarover heb je het zoal op het podium? Welke thema's?
1: Ik heb het vooral over de dagdagelijkse dingen in mijn eigen leven. Mijn job, mijn kind, mijn dingen die rondom mij gebeuren.
0: Ja.
1: Herkenbare dingen vooral ook, ja.
0: Ja, ja. Werkt altijd het beste, hè? Ook dingen die vanuit jezelf vertrekken. En wat is jouw job dan? Wat doe je?
1: Ik ben zorgkundige in een woonzorgcentra.
0: Ja, dat is inderdaad een omgeving zeg maar, waar je veel inspiratie kan opdoen, denk ik. Hè?
1: Redelijk wel, ja.
0: Ja. Ah wel, kijk, de microfoon heb jij nodig. Is binnenkort aan optreden, Inge?
1: Ja, volgende week, vrijdag 14 augustus, organiseren we zelf een comedyavond. Als ik ineens wat reclame mag maken.
0: Zeker, doe maar.
1: Dat is op een korfboerderij in Laakdal. Dat is het Ooievaarsnest. En we doen daar een comedyavond die inclusief is. Dus dat wil vooral zeggen dat er allemaal mensen op het podium gaan staan die net iets anders zijn.
0: Oh, de max. Ja.
1: Voilà. En ik kan dat dan allemaal aan elkaar praten als MC die avond. Het wordt een leuke.
0: Met die nieuwe microfoon.
1: Een goede micro.
0: Ja, dus dankzij nostalgie. Ja. Oh, maar geniet van de comedyavond. En ik wens je nog een prachtige dinsdag ook. Salutjes, hè.
1: Dankjewel.

0: Voilà, Inge kan haar micro kopen voor haar comedyavond. Als je ook mee wil gaan lachen, volgende week vrijdag was het dus. In het ooievaarsnest in lockdown.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Als je vanmorgen onderweg bent naar Brussels Airport, zoek eens ons Ellen Petrie, die huppelt daar nog altijd ergens rond. Straks eens horen waar precies. En na het nieuws hoor je ook Texas.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
10: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 6:55. Het nieuws met Vroukje Kaljon. Stalking leidt maar zelden tot een rechtszaak.
11: Ja, amper 1 op de 10 dossiers leidt tot een dagvaarding. Ruim de helft wordt zelfs geseponeerd. Van alle dossiers in de voorbije 5 jaar werd er bijna 40.000 geseponeerd. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs is of dat de dader niet bekend is. Maar soms kiest de rechter er ook voor om een contact- of plaatsverbod op te leggen, in plaats van een lang proces. Het aantal klachten van stalking is de voorbije jaren fors gestegen ook. De politie krijgt elk jaar zo'n 40.000 aangiftes binnen. In Jeumont, net over de Franse grens, is een Belgisch jongen van 14 verdronken. De jongen was samen met vrienden gaan zwemmen aan een steengroeve waar het eigenlijk verboden is. Hij sprong van een metershoge klif, maar kwam niet meer boven water. Speciale duikers konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. In Spokane in de Amerikaanse staat Washington zijn meer dan 64.000 mensen geëvacueerd voor de hevige bosbranden daar. Het vuur brak uit aan de rand van de stad en sloeg over naar woonwijken en bedrijventerreinen. Minstens 700 gebouwen zijn al in vlammen opgegaan en nog eens 400 gebouwen zijn beschadigd. Voorlopig zijn er nog geen gewonden of doden gemeld, er zijn wel vermisten. In heel Washington woeden zo'n 15 grote branden, meer dan 100.000 hectare staat in brand. En in Nederlands Limburg breidt ook de natuurbrand nog altijd verder uit. Het vuur heeft zich verspreid over een gebied van 100 hectare. De brandweer heeft een hele nacht geblust van op de grond, want tijdens de nacht mogen geen blushelikopters vliegen. Rond deze tijd worden ze opnieuw ingezet. En de brandweer zal nog een tijdje moeten blussen. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk.
1: Nostalgie weer.
11: De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen. En dan krijgen we terug wat aangenamere temperaturen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug wat droger en zonniger bij 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
12: Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
12: Met Kim.
0: Wakker worden met een zweetsnor en muziek op je radio waar je het ook warm van krijgt. Shaggy komt eraan straks, Bryan Adams en nu ook al Texas. Goedemorgen.

0: Sommige songs kan je toch nooit meer loskoppelen van een film waarin het gebruikt is. Ik moet hierbij altijd, altijd denken aan Shrek.
1: It's just a donkey.
2: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Goedemorgen daar, ochtendvriendjes. We doen er alles aan bij Nostalgie om jouw vakantiegevoel te geven deze zomer. Zelfs als jij gewoon aan het werk bent. Want we zijn met veel hoor in de werkersclub, wees maar zeker. En je mag nu weer opstappen mee op het vliegtuig richting vakantiegevoel. Ellen Petrie die dwarrelt rond op Brussels Airport voor ons als reporter de hele zomer. En Ellen, je hebt weer kennis gemaakt daar met een koppeltje dat klaar is om te vertrekken.
3: Ja, ik sta hier bij een heel tof koppel. Jennifer en Wesley.
4: Hi.
3: Je staat hier met de rugzak, uw man nog met de valies. Naar waar trekken jullie?
4: Naar Antalya, naar Belek.
3: Turkije, was dat uw idee?
5: Ja, toch wel, ja. Even rust. Weg van de kinderen.
3: Hoeveel zijn dat er dan?
5: Er zijn er twee, van 16 en 19. Mijn dochter heb ik van de week al moeten gaan redden in Spanje.
3: Gaan redden?
5: Ja. Die was voor een maand weg.
3: Kader even. Een maand weg?
5: Ja, een maand weg met een vriendinnetje van school. En bij die moeten gaan redden in Spanje. Het was na 14 dagen al mis. Dus ja.
3: En wat is er dan misgelopen?
5: Ja, communicatie.
3: Ah, tussen hen twee?
5: Ja, ja.
3: En ze is thuis nu?
5: Ja, ja. Ze kon direct teruglachen.
3: Oh, en dan het mama-hart is natuurlijk. Mijn dochter zit in nood, is niet gelukkig.
4: Dat is meer papa zijn. Ja, ja, hij springt daar rapper voor. Ik zou ze misschien nog wel een weekje laten. Ja. Maar sudderen, ja, zo erg was het nu eigenlijk misschien ook niet. Maar.
3: Dus uw dochter hadden misschien even laten sudderen en uw zoon zouden dat daar ook bij doen?
4: Onze zoon die is nu met zijn vriendin. Zij was jarig, die zijn vrijdag naar Parijs vertrokken en die zijn we nu onderweg tegengekomen. Dus
3: daarnet?
4: Ja, daarnet. We zijn die in Brussel gepasseerd.
3: Dus dat was even high and by.
4: High and by. Via de telefoon, ik zag hun trein toekomen en wij zijn daar gepasseerd. Dus hij gaat thuis toekomen en wij zijn weg.
3: Wissel van de wacht.
4: Wissel van de wacht, ja.
3: En is dat meestal dan dat je ver weg gaat? Of met tweetjes erop uit?
4: Nee, all inclusive, gemakkelijk, niks doen, eten en drinken, goed weer.
3: Ik heb even naar Wesley, zeg zo'n all inclusive. Wat is dat dan voor u? Waar begint dat 's morgens mee?
5: Om 10 uur aan de bar, op mijn zetel. Van mijn zetel naar de bar, van de bar naar de zetel. En
3: van de zetel terug naar je bed?
5: Ja, soms ja.
3: En wat vind jij daarvan?
4: Ik doe ongeveer hetzelfde, maar ik moet... Ja,
3: ik hoop het.
4: Ik hoop het. Maar een boekje erbij. Ik lees een goeie en dikke boek erbij. En voor de rest is het gewoon, ja, gewoon liggen.
3: Het is heel mooi. Jullie hebben elkaar gevonden. Hè, in het all-in verhaal. All inclusive. Geniet van elkaar vooral. Vergeet dat niet.
4: Gaan we zeker doen. Komt in orde.
3: Oké, okay, salut. Hè.
5: Dank u. Dank u. Dag.
2: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Wat een leven gaat die Wesley tegemoet met zijn vrouw. Hè? Van het zetelbed naar de bar en terug. Oh, vermoeiend, zeg. Die tocht naar de bar. Als je al een hele vakantie je kinderen moet entertainen, klinkt dat waarschijnlijk als muziek in de oren, zo'n vakantie. Je wil ze nu misschien toch af en toe, als we eerlijk zijn, een keer achter het behang plakken. Hè? Dat is helemaal oké. Hè? De hele tijd entertainen de voorbije weken is onmogelijk, denk ik, zonder hulp van anderen. Die hulp is echt kostbaar goed. En wij willen bij Nostalgie jou helpen om je omgeving te bedanken voor alles. Met een cadeau volgende week. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe dat precies zit na die tegelplakker van Bryan Adams. Hij komt eraan met Everything I do it for you.
1: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk, dankzij onze zachte

0: In de vakantie moet je vooral niks doen. Maar er is één ding dat je niet mag vergeten liever vandaag. Vrouwtje vertelt je het over 5 minuten.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: De voorbije 4 weken kon je hier trips winnen in het reisbureau. We stuurden je al naar Rome, Parijs, Vietnam, het zeetje. Echt over de hele wereld. En volgende week doen we een specialeke, want het is Trakteerweek. Elke reis die je volgende week wint, win je voor iemand anders. Jij kent zeker iemand die je wilt trakteren. Jouw ouders die een paar weken op de kinderen gelet hebben en nu wel eens een weekendje rust kunnen gebruiken. Of vrienden van jou die een huis kochten en zelf geen geld hadden om op reis te gaan. Ik denk ook aan zo die ene collega die het fort van het werk de hele zomer lang recht houdt op zijn eentje en dus wel een tripje verdient na de zomer. Echt alle prijzen uit de reiskar, zoals een weekendje zee of een weekendje weg met de camper. Maar ook de grote reis hier in de ochtend. Volgende week is dat naar de Noorse Fjord. Schone reis, die win je allemaal voor iemand anders. Alle prijzen zijn voor iemand anders. Volgende week in de Trakteerweek hier op Nostalgie. Dus als je aan iemand denkt die je graag ziet, die je wilt trakteren via de radio op een tripje, dan kan je nu al laten weten in de Nostalgie-app of op onze Instagram van Nostalgie wie volgens jou zeker een reis verdient. De Trakteerweek, ik kijk daar nu zoal naar uit.

0: Edith stuurt hier in de app van Nostalgie. Can you feel it? Het is haar eerste werkdag sinds de vakantie. Het doet pijn vanmorgen, zegt ze. Maar ik ben ingelogd op de pc, dus hij kent me nog na 2 weken. Oh, het is soms toch beter dan dat je pc je zou vergeten zijn. Hè? Kan je zo zeggen, ik ga naar huis, mijn pc kent mij niet meer. Jouw pc werkt ook nog, vrouwtje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, die van mij werkt inderdaad nog. Goed, in Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos illegaal gepakt. Gekapt liever. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Broet, die N-VA heeft opgevraagd. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg. Als er bomen worden gekapt zonder vergunning, dan wordt er een procesverbaal opgesteld. De dader moet dan voor de kosten opdraaien van een heraanplanting. In het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 opussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. De grote natuurbranden daar hebben de munitie opnieuw blootgelegd. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De projectielen werden verzameld en zullen op een militair terrein worden ontploft. En als je nog een eclipsbrilletje wil kopen voor de zonsverduistering volgende week, dan moet je wel heel snel zijn, want ze vliegen de deur uit. Woensdagavond rond 8:15 zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. En dat is de grootste zonsverduistering sinds 1999. Het is niet veilig voor je ogen om direct in de zon te kijken en daarvoor heb je dus zo'n eclipsbrilletje nodig. Van de 180.000 brilletjes in voorraad zijn er nu al zo'n 110.000 de deur uit, zegt volkssterrenwacht Urania. 130 landgenoten beleven die avond ook op een heel unieke manier, want Urania organiseert 2 exclusieve eclipsvluchten boven de wolken.
0: Oeh.
1: Een ticketje kost wel bijna €300, Kim. En als je nog wil boeken, ja, dan ben je raam voor de moeite, want alles is uitverkocht.
0: Vrouwtje, ik kik echt op dat soort natuurfenomenen.
1: Ja?
0: Hè? Ik ga daar wild op, hè.
1: Heb je al zo'n brilletje?
0: Gisteren is onze doos toegekomen. We hebben een doos vol. Sorry, het is onze fout dat het bijna uitverkocht is.
1: Kim.
0: Want, mijn man is op tour met een band. Die heeft dus brilletjes voor iedereen op de tourbus mee. Gisteren hebben we ook eentje aan mijn schoonouders gegeven.
1: Oh,
0: en mijn schoonpapa zo. Ah, maar vroeger deden wij dat anders, hè. Dan nam je gewoon een glas uit je bril en met een kaars tegen tot het roet zwart zag, letterlijk, van het roet. En zo kijken. Ik weet niet of dat zo gezond is voor de ogen. Ik zou er geen reclame voor maken. Maar dus, eclipsbrilletjes. Ik kijk er zo naar uit, naar die zonsverduistering.
1: Ja, wij ook. Maar wij hebben nog geen eclipsbrilletje gevonden. Mijn mama heeft gekeken op Bol. Maar daar worden ze pas geleverd na de zonsverduistering.
0: Te laat, hè? Ik weet het. Maar ik heb al een tip. Je hebt een website, eclipsen.be. Mm-hmm. En daar vind je alle optiekers in Vlaanderen die er ook zouden verkopen. Dus dan kan je zoeken in je buurt of er daar verkocht worden. Eclipsen.be. Want ja, via online, dat gaat te laat zijn, hè, Frankie. Je gaat het missen, hè.
1: Oh.
0: En de volgende is maar in 2081, hè.
1: Ja.
0: Dat het 90% is dat ze bedekt wordt, verduisterd. Ja, ik kijk er keihard naar uit, sowieso.
1: Ik ga mijn best nog doen om snel nog een brilletje te kopen.
0: Mijn brilletjes zijn op, sorry, de doos is al leeg. Ik heb er nog maar eentje voor mezelf. Maar het wordt prachtig. En ik heb hier al een reisje naar de maan ook gepland. To the moon and back. 12 augustus. Eclipse.be, vrouwtje, doen, hè.
1: Goeie tip.
0: Je wilt het niet missen, hè. Kom aan. Hè.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie reisbureau
4: met Kim.

0: To the moon and back. De maan komt voor de zon op 12 augustus. Krijgen we een zonsverduistering. Een bril die je gebruikt om te lassen, kan je ook gebruiken om ernaar te kijken. Stuurt Hilde in de app. Annick, die is dan weer enthousiast. Die zegt, goedemorgen Kim, nog 3 keer slapen en ik neem jullie mee naar Spanje. In Spanje is zelfs een volledige zonsverduistering die je kan zien. Net als in IJsland. Alle hotels zijn daardoor al maanden vol geboekt. Natuurlovers zoals ik, die boekten dat dan allemaal vol. Hier komt ook een prachtig verhaal binnen van Dirk in de app. Als eerbetoon aan zijn dochter stuurt hij een eenhoorn de hele wereld rond. En hij heeft jou nodig om die ook mee op reis te nemen. Misschien, Annick, kan je hem zelfs meepakken naar Spanje nog. Straks hoor je zijn verhaal na The Doobie Brothers. Listen to the Music komt eraan.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Kwart voor acht, heel fijn dat je weer bij bent in de ochtendclub. Het is 4 augustus vandaag. Als jij binnenkort nog op reis vertrekt, dan kan je misschien iets doen voor Dirk.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Goedemorgen, dag Dirk.
2: Goedemorgen.
0: Jij contacteerde ons met een heel, heel mooi verhaal. Het begon allemaal vanuit een moeilijke periode in jullie leven, maar het is intussen uitgegroeid tot iets wat zoveel mensen raakt ook. Vertel eens hoe het allemaal begonnen is met de unicorn knuffel.
2: Wij zijn onze dochter en schoonzoon verloren in een verkeersongeval in september 2022. Wij zijn toen verwittigd dat de kinderen verongelukt waren, alle twee op slag dood. En wij zaten hier dan met twee kleinkinderen, Linda en Bente, toen 6 en 9 jaar oud. Wij hebben toen besloten, in samenspraak met de hele familie, om hier te komen wonen. Dus ik en mijn vrouw, wij zijn bij de kinderen ingetrokken in het huis van onze dochter. Wij proberen zoveel mogelijk de normale gang te laten gaan, als ook met de kinderen op reis gaan. En tijdens een van die reizen kwamen de kinderen met het idee van, kijk, mama en papa die kunnen nu nooit meer op reis en dit en dat. En toen is de vraag gekomen om daar een oplossing te zoeken. En toen hebben wij besloten om een knuffel op reis te sturen. Zij hebben die knuffel gekozen en dat was toen heel symbolisch een unicorn, omdat die vleugels hadden. We hebben het rouwkaartje van de mama en de papa eraan gehangen. En wij zijn toen beginnen de unicorn op reis te sturen, maar na enkele weken waren wij de unicorn kwijt. Dus iemand die de unicorn meegenomen had, wilde die hem meer teruggeven. Na lange tijd is die dan toch teruggekomen en hebben wij vanuit het huis op reis gestuurd. Dus wij sturen die unicorn op reis. En de mensen moeten die hier bij ons ophalen. Dus ze contacteren ons. En wij zien op een kalender, we hebben hier een paar kalenders, dus al van 2027 op het moment. En de mensen die willen meenemen, die kunnen die meenemen, maar ze moeten wel bij ons thuis ophalen en bij ons thuis terugbrengen.
0: Dirk, echt zo.
2: En momenteel, dus nu op dit moment, vertoeft de unicorn in Bali.
0: Is hem in Bali? Ik vind dat zo prachtig. Ja. Jullie hartverscheurend verhaal, echt. Dat wens je niemand toe wat jullie overkomen is, kunnen ombuigen naar ook zoiets moois voor jullie kleinkinderen met die unicorn. Hij zit dus in Bali. Waar is hij overal in de wereld al geweest?
2: Oh, hij is in Hawaii geweest, hij is in Zuid-Afrika geweest, hij is in Engeland geweest, hij is in Japan, Vietnam, China.
0: Wow.
2: Heel Europa al doorgereisd. De enige plaats waar hij nog niet geweest is, is Oceanië.
0: Oké. Okay.
2: Dus de landen Australië, Nieuw-Zeeland, daar is hem nog niet geweest. Dus wij zoeken niet, maar natuurlijk, dat zou leuk zijn dat hem daar ook eens terechtkomt in Oceanië. En dat hem daar een keer terechtkomt. Maar hij gaat evengoed op dagtrip mee met een school. Hij gaat met Giro mee op kamp. Hij gaat mee met mensen die gewoon een dagje naar de zee gaan. We hebben mensen die gewoon een avondje dansen die de unicorn een keer graag meenemen. Dus overal waar hij mee naartoe kan, mag hem voor ons mee naartoe, hè.
0: Ja, en op die manier beleeft jouw dochter en jouw schoonzoon, beleven zij toch nog avonturen.
2: Zo blijven die, zo blijven die verder leven, hè, voor ons. Hè. Als je de Facebookpagina volgt, we hebben op het moment een 6000 leden, maar af en toe hebben wij toch rond de 120.000 volgers. Hè. Dus 120 mensen die de unicorn bekijken waar hij is en zijn reizen volgen. Hè.
0: Ja. Dus, de avonturen van de unicorn. De Facebookpagina is Wim en Joyce op reis. Als je aan het luisteren bent en je gaat binnenkort richting werelddeel Oceanië, neem de unicorn mee, ga naar die Facebookpagina. Zorg ervoor dat die echt de hele wereld gezien heeft. Prachtig, prachtig initiatief, Dirk. Ik hoop dat er veel mensen nog reageren en Oceanië ook afgevinkt kan worden. Dat zal jouw kleindochters fantastisch vinden, vermoed ik.
2: Oké. Okay. Heel vriendelijk bedankt dat wij een beetje reclame mochten maken. En de mensen kunnen mij altijd contacteren via Messenger. Iedereen krijgt een antwoord, er wordt niemand overgeslagen.
0: Oh, schitterend. Wim en Joyce op reis, daar moet je zijn. Dirk, dankjewel. Ja. En een mooie dinsdag nog. Hè?
2: Dankjewel, ook voor jullie. Hè. Bedankt. Hè.

0: Prachtig toch, hoe Dirk zijn dochter en schoonzoon laat voortleven door die unicorn knuffel op reis te sturen. Ik ben eens gaan kijken op die Facebookpagina. De unicorn zat vanmorgen nog in een boeddhistisch klooster in Bali. Ergens in een kajak ook in Namibië. Crazy. Je kan het volgen op de Facebookpagina Wim en Joyce op reis.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Misschien kan je die knuffel meenemen in je valiesje richting Malta. Want straks een nieuwe kans om de reis naar dat eiland te winnen. En ook David Bowie komt eraan. Intussen is het 7:58 bijna. Goedemorgen, het nieuws met Fraukje Kaljon. Je hebt verontrustende cijfers over de jeugdhulp.
2: Helaas, ja. Steeds meer kinderen uit verontrustende thuissituaties moeten noodgedwongen worden opgenomen in een ziekenhuis, omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, vooral baby's en peuters. In 2024 waren het er nog 120. Hoe lang ze precies in het ziekenhuis verblijven en wanneer ze in een pleeggezin terechtkomen, is niet bekend. Volgens oppositiepartij Anders worden de kinderen amper begeleid omdat ziekenhuizen er niet op voorzien zijn. Minister Gené erkent het probleem en investeert 120 miljoen euro extra in jeugdhulp. Stalking leidt maar zelden tot een rechtszaak. De politie krijgt elk jaar zo'n 40.000 aangiftes binnen, maar in amper 1 op de 10 dossiers leidt het tot een dagvaarding. Ruim de helft wordt zelfs geseponeerd. Het gebeurde in de voorbije 5 jaar bij bijna 40.000 meldingen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt omdat er te weinig bewijs is dat de daders niet bekend is. Of dat de dader niet bekend is, liever. Maar soms kiest de rechtbank er ook voor om een contact- of plaatsverbod op te leggen in plaats van een lang proces. De bosbrand in Nederlands-Limburg die gisteren uitbrak is nog niet onder controle. Maar de situatie is wel stabiel, zeggen de veiligheidsdiensten. De brand breidde afgelopen nacht verder uit over zo'n 100 hectare. De brandweer zette ook opnieuw blushelikopters in en dat is cruciaal, want het bosrijk gebied is moeilijk te bereiken met de brandweerwagens. De pluswerken zullen nog lang duren. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk. En ook in de Amerikaanse staat Washington woeden er zware bosbranden, in totaal zo'n 15. En meer dan 100.000 hectare staat in brand. In de stad Spokane bijvoorbeeld woedt een stadsbrand. Het vuur brak eerst uit aan de bosrand, maar sloeg over op woonwijken en bedrijventerreinen. Meer dan 64.000 mensen zijn geëvacueerd. En minstens 700 gebouwen werden verwoest.
1: Nostalgie weer.
2: De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug droger en zonniger bij 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.
0: Straks een nieuwe kans voor jou om op onze kosten te gaan chillen op een eiland. De reis naar Malta wacht op jou. Eerst een ochtenddansje met David Bowie. Goedemorgen.

0: 4 augustus. Als jij nog geen verlof hebt gehad, zag je deze zomer al zo de hele tijd op Instagram collega's aan het zwembad liggen. En jij maar puffen op het werk met zweet over je hele lijf. Denk je niet dat eindelijk eens aan jou is?
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Jij kan jezelf een weg zingen richting reis. Alles op onze kosten dankzij Reizenlauwers. Want deze week sturen we jou hier in de ochtend met 2 personen richting Malta. Dat is een eilandengroep in het zuiden van Europa, in de Middellandse Zee. Dus je moet maar eens foto's opzoeken. Dat is echt een schoon eiland. Zo, het klassieke beeld, helder blauw water, kliffen langs de kust. De hoofdstad Valletta is zelfs erkend als UNESCO Werelderfgoed. Dus dan weet je dat het een schone stad is. En die prijs wordt misschien van jou als je straks meespeelt met Stop de Bandronde. De 2 kandidaten met de hoogste score op het einde van de week, die spelen vrijdag hier de finale live in de studio. Belangrijk dus als je meespeelt dat je vrijdagochtend naar Linkeroever hier in de studio in Antwerpen kan komen. Annelies en haar dochter Clemence, die hadden gisteren 3 juiste opgaves. Als jij denkt, ik wil wel naar Malta, ik kan dat beter, stuur dan nu, ik wil op vakantie. Met volle overtuiging, vol enthousiasme in de app van Nostalgie. Het kan met een voiceberichtje als je op de microfoon duwt. Dan horen we jouw overtuiging nog meer. En misschien speel je straks dan mee. Al zingend richting Malta. Zou toch schoon zijn, hè? Ik wil...

0: El mismo sol. Dezelfde zon in het Spaans. Het is inderdaad dezelfde zon als gisteren, want het is weer hevig aan het broeien. Bakken braden en we sturen je naar nog meer zon in Malta. Je hebt nog heel even de tijd om dit te sturen.
1: Ik wil op vakantie!
0: Ja, met dezelfde power en overtuiging. Straks spelen we dan het spel na de song die mij er altijd doorkrijgt als ik zo wat ambetant ben opgestaan. Dus mocht het voor jou nodig zijn, het gaat zeker helpen. Paul Simon komt eraan.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro.

0: Vorige week woonde Christophe hier een reisje richting Vietnam. Deze week spelen we voor een reis richting Malta. Prachtig eiland dankzij Reizenlauwers. Elke dag een nieuwe kans om je te plaatsen voor de finale.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En vanmorgen waagt Tim uit Beersen een kans. Goedemorgen Tim.
2: Goedemorgen Kim.
0: Jij stuurde dit in onze app.
3: Dit is het antwoordapparaat van Tim. Omdat ik heel graag op vakantie wil, ben ik tussen 8 en 9 enkel bereikbaar voor Kim. Dank u.
0: Blij dat ik u heb kunnen bereiken, zeg. Want ik hoor precies dat je vakantie kan gebruiken.
2: Ja, dat is wel eens als, dat komt wel eens als geroepen.
0: Hoe komt het?
2: Ja, het is heel lang geleden. Het is een 11 jaar geleden dat we nog echt in vakantie zijn geweest.
0: 11 jaar? Tim, heb ik dat goed gehoord? Ja. 11 jaar?
2: Ja, voor de verjaardag van de oudste zoon, die werd toen 12 in de jaarovergang van 15 naar 16 en die is nu 23. Dus...
0: Allee Tim, hoe komt dat?
2: Ja, werken hè, werken en dan ja, druk.
0: En wat doe je van werk, dat je geen vakantie kan nemen of moeilijk?
2: We hebben een eigen zaak in de horeca.
0: Dat is een harde stijl hè.
2: En ik vind dat altijd jammer om de klanten achter te laten. Dus.
0: Ja. Voor de klanten neem jij geen verlof in de horeca.
2: Daar komt het. Daar komt het op neer, ja.
0: Dat zou toch goed zijn dat wij jou dan eens verplichten om verlof te pakken eigenlijk, hè? Met een reisje naar Malta.
2: Ja. En ik heb mijn vrouw ook verplichten, dus dat valt mee.
0: Ja, uw vrouw. We gaan eigenlijk jouw vrouw een plezier doen als jij wint. Maar eerst moet je...
2: Ik denk dat wel.
0: Door die voorronde gebruiken. Geraken liever. Nostalgie iets hoor je als de nummer stopt, moet jij aanvullen met het juiste woord. Je weet het intussen al. Annelies had gisteren 3 juiste antwoorden, dus als je daar boven geraakt, zou dat al goed zijn om bovenaan het klassement te staan. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Let's go. Welcome to the
2: California.
0: Tuurlijk wel. But what I really want to know.
2: Are you gonna go my way?
0: Way is juist de volgende. He wants me out of the action.
2: She's coming. Heart.
0: Heart is juist de vierde. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep?
2: Sleep tonight.
0: Tim. Dat is juist, dus je staat al bovenaan het klassement. Maar we blijven doorgaan.
2: Afrika.
0: Maar jongens, toch de volgende. You got me saying, hey,
2: oh, I'm tired of you. Technology.
0: Op naar nummer 7 al is zeker. So wake me up when
2: it's over.
0: Maar Tim, jongens,

0: Wonderwall.
1: Fragment 9 zit er al. Out through the backyard we go walking. Then you look into my
0: eyes. Lord knows tonight. Surprise.
1: Wat zeg je?
0: Surprise.
1: Surprise. Surprise. Tim, als je de volgende juist hebt, dat is het 10e en gouden fragment, dan kom je rechtstreeks naar de finale nu vrijdag.
0: We zullen het proberen.
1: Are you ready?
0: Ja, denk het. Pardon.
1: Martin! Tuurlijk wel, Pardon. Jij komt de finale spelen.
0: Ja. Ik zal zeker op tijd zijn.
1: Hoe droog kan je reageren? Hallo, je bent een stap dichter. Na 11 jaar ja. Geen vakantie om naar Malta te gaan.
0: Ja, maar nu wordt het pas spannend, hè.
1: Ah, ik weet het, maar je komt dus sowieso. Dat zijn de regels. Als je het gouden fragment juist hebt, dan kom je sowieso spelen. Dus ik zie jou vrijdagochtend.
0: We zien elkaar vrijdag.
1: Ah, tot dan, hè, Tim.
0: Jawel.

0: Tim is een stap dichter bij een reis na 11 jaar zonder vakantie. Ilse vraagt, als er 3 het gouden fragment kennen, komen ze dan alle 3? Absoluut, dat zijn de regels. Dus morgen of overmorgen, als jij nog je kans waart en je haalt ook 10 fragmenten, dan spelen jullie gewoon met z'n 3 de finale. Oh, spannend wel. Iets over 8:30, dag vrouwtje.
1: Goedemorgen. Steeds meer kinderen uit verontrustende thuissituaties worden noodgedwongen opgenomen in een ziekenhuis, omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, vooral baby's en peuters. Volgens oppositiepartij Anders worden de kinderen amper begeleid, omdat ziekenhuizen er niet op voorzien zijn. Minister Gené erkent het probleem en investeert 120 miljoen euro extra in jeugdhulp. In Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos illegaal gekapt. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Broens, die N-VA heeft opgevraagd. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg. Als er bomen worden gekapt zonder vergunning, dan wordt er een proces verbaal opgesteld. De dader moet dan voor de kosten opdraaien van een heraanplanting. En het Amerikaanse leger weet niet hoe ze de oorlog in Iran kunnen stoppen. Een hoge officier stuurde zelfs een e-mail naar militaire analisten. Hij vroeg om nieuwe ideeën en ongewone manieren door te sturen die het leger kan gebruiken om Iran onder druk te zetten tot een akkoord te komen. Gisteren zei president Trump nog dat de vredesonderhandelingen zijn hervat, maar Iran ontkent dat. Eerst vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm dan tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden.
0: The Cure kijkt al uit naar de zachtere temperaturen. Friday, I'm in love.
2: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: dit had eigenlijk ook perfect gisteren gekund in onze team van Nostalgie. Toen was het thema zomerliefde. Friday, I'm in love. Straks vanaf 9 uur een nieuw zomersthema. En jij mag weer volledig de playlist kiezen, dus ik heb jou straks al eens nodig voor ideetjes. Want momenteel is alles nog blanco na 9 uur. Straks kan je mee nadenken naar Prince.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: is weer aan jou straks.
1: De 10 van Nostalgie.
0: In de zomer hoor je elke dag tussen 9 en 10 een nieuwe top 10 op de radio, volledig door jou gekozen. Jij bent dus de baas over de muziek. En vandaag mag je het gaan zoeken in het buitenland. Want vorige week hadden we die Franse top 10 samengemaakt. Daar kwam zoveel reactie op. Ik werd toen ook zelf heel blij van al dat Frans op de radio. Dus ik dacht, we breien er een vervolg aan. Maar net iets breder nog. Vandaag zoeken we de 10 beste anderstalige hits. Van dus Spaanse zomerhits tot de Franse romantiek. Duitse meezingers. Of misschien zoek je het wel in het Grieks, kan ook. Dan zit je met je hoofd in Griekenland. Turks, ja, weet je, alle talen gewoon. Welke song zing jij vol overtuiging mee, zonder dat je ook maar een woord ervan begrijpt van wat je aan het meezingen bent? Zowat gibberish. Die muziek zoeken we dus. De beste anderstalige hits. Als je aan iets denkt, met een bepaalde vakantieherinnering aan ook, dat kan altijd, mag je het nu al doorsturen in de Nostalgie-app. En dan hoor je na 9 uur het resultaat in een nieuwe 10 van Nostalgie. Dit is Terrence Trent D'Arby.

0: in een fles hier aangespoeld in de studio.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Het is om te zeggen dat jij straks de muziek is. De 10 meest zomerse anderstalige hits in de 10 van Nostalgie. Straks op 10 het ritme van de nacht, maar dan in Spaans. Een nacht vol zweet en muggen de voorbije nacht. Heerlijk.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
10: Amai, zo warm.
9: Of te koud.
10: Amai, zo koud.
9: Of te nat.
10: Amai, zo nat.
9: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
10: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
9: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
10: Amai, dat voorspelt veel goed.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
0: Goedemorgen, het is 2 voor 9, het nieuws met Frauke Caljon. De inspectie van Financiën heeft al 40 negatieve adviezen gegeven aan onze regering.
11: Ja, en onze regering heeft daarvan al 8 keer een negatief advies genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de aankoopdossiers van Defensie, bijvoorbeeld over de huur van een hangar. De regering huurt die voor meer dan €200.000 per maand. Te duur volgens de inspectie, maar de regering ging er toch mee door. Volgens Franken zijn de adviezen van de inspectie niet bindend en de regering moet ze dan ook niet volgen. Steeds meer kinderen uit verontrustende thuissituaties moeten noodgedwongen worden opgenomen in een ziekenhuis, omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Genee. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, vooral baby's en peuters. In 2024 waren het er nog 120. Hoe lang ze precies in het ziekenhuis verblijven en wanneer ze in een pleeggezin terechtkomen is niet bekend. Volgens oppositiepartij Anders worden de kinderen amper begeleid, omdat ziekenhuizen er niet op voorzien zijn. Minister Genee erkent het probleem en investeert €120 miljoen extra in de jeugdhulp. En in Venezuela zijn al meer dan 6000 doden geteld na de zware aardbevingen eind juni. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Er zijn ook nog altijd duizenden mensen vermist en bijna 24.000 mensen zijn sinds de aardbevingen hun huis kwijt. Volgens de Wereldbank loopt de schade op tot meer dan €17 miljard.
1: Nostalgie weer.
11: Eerst nog vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm dan tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
12: Met Kim.
0: Van Frans tot Duits, van Turks tot Spaans. Het komende uur pakken we onze taalgids erbij voor de anderstalige top 10. Volledig door jou gekozen. Goedemorgen.

0: Ik weet niet wat jij deed op je 14 jaar. Volgens mij was ik nog met Polly Pocket aan het spelen en zo. Maar Vanessa Paradis, die brak al door op haar 14e met deze Jo Le Taxi. En plots was ze bekend in heel Europa.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Goedemorgen, welkom op de trip langs de wereld. Van op je bureaustoel reis je mee rond de wereld. En we zoeken de beste anderstalige hits in de 10 van Nostalgie vandaag. Jouw ideeën zijn allemaal welkom in de app. We hebben dus al Spaans gehad, Frans zo net, een taal die je allemaal nog wat snapt, soms zelfs volledig spreekt. Maar Elise van Impe die stelt een taal voor die volledig onbekend is voor de meesten onder ons. Hey, alsjeblieft, speel eens een Koreaans nummer van Stray Kids. Het noemt Bounce Back, helemaal gibberish, waar we niks van snappen, maar wel echt een goed liedje. Die Stray Kids, dat is een ding inderdaad. Ik weet dat tienerkinderen van vrienden daar zot van zijn. Het klinkt zo, klein stukje.
2: The

De bestemming op 8 wordt niet Korea, maar een ander werelddeel. We zitten in Guinea. In Afrika, waar Morikante geboren is. Suggestie van onder andere Joke van Herk. Dit was de allereerste song uit Afrika die ook in Europa meer dan miljoenen kon verkopen. Zo aanstekelijk als iets ook. Wat mag er nog in die team van nostalgie voor jou vandaag? Morikante, jekke jekke.

0: Je wordt je blij van, hè, bij dat warme weer buiten. Merci voor al die topsuggesties al in de app van Nostalgie. Morikante uit Guinea. Laten we de buurlanden niet vergeten, stuurt iemand. Helemaal prima, in die anderstalige top 10. Straks gaan we richting Duitsland. Een nummer dat de voorbije jaren een comeback heeft gemaakt dankzij TikTok, maar ook de après-ski, waar iedereen polonaise doet en luid meezingt. Zometeen op 7. Ik ben Vido.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
4: De 10 van Nostalgie. Nummer 7.

0: Kanarsam.
1: Ik kan alleen tellen tot 3 in Turks. Bir, iki, uç. Je kreeg een Turkse kus.
2: De team van Nostalgie.
1: Tarkan met Simarik kon niet ontbreken in de anderstalige top 10 van morgen. Blijf vooral je favoriete hits in een andere taal doorsturen in de Nostalgie-app. Want zo ontdekken we samen ook nog eens andere talen. Louisa Smekers denkt bijvoorbeeld aan een Filipijnse suggestie. Nog nooit van gehoord, dus ik hoop dat ik het juist uitspreek. Freddy Aguilar met Anak. Dat klinkt zo.
3: Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo.
1: Mooie taal.
3: Ang kamay nilang yung ilaw.
1: Dit is dus Filipijns. Maar de volgende song is niet in het Filipijns. Het is in het Italiaans, ietsje dichter bij huis. En het kwam wel vaker binnen. Een idee van onder andere Gunther. Hij stuurde dit.
4: Hallo, ik dacht aan Raffaella Cara met A far l'amore comincia tu. Het heeft iets met de liefde te maken, maar wat dat juist betekent, we weten het niet. Groetjes, Gunther. Dag.
1: Ik heb het eens door Google Translate gehaald. Betekent zoiets als, als jij de liefde wil bedrijven, dan moet jij het initiatief nemen. Maar je kan vooral luid meezingen met die skopje, skopje, de skop.

0: Gudrun is gelukkig. Ze stuurt, ja, gisteravond mogen genieten van fantastische Italiaanse keuken bij La Botte in Genk. En nu mijn allereerste plaatje dat ik zelf ooit kocht. Mijn dag gaat niet meer stuk. Maar een goede eerste plaatje, die Raffaella Cara. We zaten in Italië, we gaan naar Moldavië. Ken je deze nog? 2003, plots konden we allemaal vloeiend Roemeens op de dansvloer. Ik wist nooit wat we aan het zingen waren. Ook nog eens opgezocht nu. Dragostadinte betekent liefde van de lindenboom. Huh? Wat blief?
1: Hallo. Salut. Sunt eu un haiduc.

0: Italiaanse romantiek op nummer 4 in de 10 van nostalgie. Eros Ramazzotti, al meer dan 40 jaar. Het geluid van Aperol Spritz op een terrasje onder de Zuiderse zon. En Sabine die hoopt hier ook in de app dat hij ook nog eens op 1 staat. Ja, jij bepaalt volledig. Hè, dus.
1: De 10 van nostalgie.
0: Stuur nog snel jouw suggesties door als er genoeg op gestemd wordt op die Eros. Dan hoor je hem straks misschien wel op 1 ook. Je luistert naar de anderstalige top 10 en alleen al door de taal ben je precies op reis in dat land. Jouw nummer 3 is in Portugees, een speciale taal als je dat hoort. En de band komt deels uit Brazilië, Zuid-Amerika zitten we dan, waar ze ook Portugees spreken. Dat is een idee van onder andere Bart van de Kerkhoven. Ook Ilse de Broek had het gestuurd. Ze zegt, de lambada natuurlijk. Niemand begrijpt er een woord van, maar iedereen zingt het mee, zegt ze. Het is ook een goede mama appelsap. Ze zingt, waar is toch dat zebrahondje voor? En eens je dat gehoord hebt, kan je nooit meer onthoren. Sorry daarvoor, als je dat nog nooit gehoord had. De nummer 3 in de 10 van nostalgie vandaag. Kaoma en Lambada.

0: Er kwam al een collega in de studio binnen zeggen: wil je alsjeblieft nooit meer van die mama appelsappen vertellen? Dan kan ik dat niet meer onthoren. Oh, sorry, ik weet het. Waar is toch dat zeebrauwtje voor? De Lambada, een echte zomerse Portugese klassieker. Nog twee songs te gaan in de 10 van Nostalgie. De anderstalige top 10 vandaag. En straks zoek ik het in het Duits. Iets wat je wel vaker in de lucht ziet hangen met het warme weer nu. 99 luchtballonnen komen er zo aan.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De 10 van Nostalgie.
6: Met Kim.
5: Nummer 2.

0: De ballon is vertrokken. Hij vliegt omhoog richting de nummer 1 in de 10 van Nostalgie vandaag. Een top 10 met anderstalige hits. Frans, Duits, Italiaans, Turks, Roemeens, Portugees. We hebben het allemaal gehad. Maar als winnaar, bovenaan, kiezen jullie gewoon iemand uit Vlaanderen. Onder andere dankzij Jelle uit Poperingen. Proficiat Jelle, je krijgt ook €50 bij Smartfoto. Dan kan je jouw eigen vakantiefoto's gewoon afdrukken in een vakantieboek. Altijd plezant om door te bladeren, om herinneringen op te halen. Jij stemde op een Belg die al jaren zorgt voor Zuiders vakantiegevoel in eigen land. Bellen, press!
1: De 10 van

muziek, Chuck Vollenbach, zegt Nancy. En ze heeft groot gelijk op die nummer 1 van vandaag in de team van Nostalgie. Belle Perez, Enamorada. Merci voor al die fijne suggesties weer. Morgen is het opnieuw aan jou om 9 uur. Met een nieuw thema. Je kan er al eens over nadenken. Het is augustus, het hoogseizoen van de kampen. Je kinderen zijn misschien al op kamp geweest of zijn nu ergens aan het ravotten met de Giro of de Scout. En we gaan morgen gezellig rond het kampvuur samen zitten op zoek naar de kamp top 10. Van die songs waarop je wakker gemaakt wordt op kamp. Die je hebt leren spelen op je gitaar aan het kampvuur vroeger in de Scout. De ultieme muziek voor op kamp. Dat is voor morgenochtend. Dus als jij nu al een idee hebt, laat het maar komen in de Nostalgie-app. Ik wil al een suggestie doen graag vanmorgen weer. De Vlaamse Queen of Pop, die op alle festivals al gestaan heeft, overal zalen plat speelt en ongetwijfeld wordt meegezongen op alle Scouts en Girokampen en andere jeugdbewegingen. Pommelien Thijs.

Als je af en toe meekijkt in onze studio, dan zie je die grote wereldkaart hier hangen. Straks ga ik weer met een pijltje gooien richting een land. En ga jij met Alexandra naar dat land op reis, gewoon via je radio, van op je bureaustoel. Ben je op reis? Naar waar moet ik je smikken straks? Ik kan dat nog wel vrij goed, al zeg ik het zelf. Dus als je een suggestie hebt voor een land, laat maar komen, hè.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Gaan we natuurlijk weer verder met onze reis rond de wereld. Heel blij altijd dat we weer een nieuwe bestemming gaan ontdekken. En ik heb ook de beste muziek, zoals deze Survivor.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
7: Welkom thuis. Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:03. Het nieuws met Frauke Kallion. En de migratiecrisis in Ceuta wordt blijkbaar besproken, mevrouw.
8: Ja, rond deze tijd start een Europees spoedoverleg over de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika. Afgelopen weekend staken meer dan 60.000 migranten de grens over vanuit Marokko. Daarbij vielen 88 doden. In Europa steeg de voorbije dagen de onrust. Asiel- en migratieminister Van Bossuyt zal tijdens het overleg twee eisen op tafel leggen. Ons land wil tijdelijke controles aan de Europese grens en mensen smokkelen moeten harder aangepakt worden. In Sint-Pieters in Brugge is een jong koppel dood teruggevonden in een huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een onderzoeksrechter en een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. En er zal ook nog een autopsie gebeuren. En Natuurpunt waarschuwt jongeren nog maar eens om niet met vuur te spelen. Aanleiding is een bosbel in een natuurgebied in Limburg. Een boswachter trof er in een afgesloten gebied theelichtjes aan die kinderen moesten doven met waterpistolen. Totaal onverantwoord klinkt het, zeker nu het zo droog is. Zelfs kleine theelichtjes kunnen zware natuurbranden veroorzaken. Wie er achter het bosbel zit, is niet duidelijk.
1: Wie verzint zoiets zich op dit
8: ja,
1: moment?
8: Dat is niet slim, hè?
1: Niet normaal.
0: Nostalgie weer.
8: De dag begint vrij zonnig. Deze namiddag wordt wisselend bewolkt met kans op regen of onweersbuien. Opnieuw drukkend warm tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms nog kans op lichte regen bij 26 graden. Vanaf donderdag terug droger en zonniger bij 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Met Alexandra.
1: Gaan we naar een hete bestemming of gaan we richting het noorden? Het hangt zo meteen af van Kim Muilaert. Benieuwd? Reis rond de wereld naar Zoekmachine en Survivor. We

0: Dat is een groep uit Guadeloupe. Alsof we meteen zo ergens op een tropisch strand in de Caraïbe zijn beland. Kunnen we ook natuurlijk naartoe en gaan we die richting uit?
1: Reis rond de wereld.
0: Of wordt het iets anders, Kim?
2: Ik heb het eens gevraagd in de app. Waar moeten we zeker nog naartoe? Jori stuurde. Als je toch zo goed kan mikken, Kim, want ik had wat gestoefd. Luxemburg, is daar eigenlijk iets te beleven of niet? Probeer eens te mikken. Dus ik ga dat gewoon proberen. Dat is een heel mini-landje, zelfs op deze grote kaart.
0: Jij gaat proberen om in Luxemburg. Ja, dan gaan we meteen weten of daar effectief iets te beleven valt.
2: Oké,
0: doe maar.
2: Oei. Verkeerde werelddeel.
0: Slechte dag.
2: Het is eronder beland, sorry.
0: Ja.
2: Slechte dag. Het zit in Egypte.
0: Egypte?
2: Sorry, Jori, het is Egypte geworden.
0: Ja, Luxemburg zal dan voor een andere keer zijn. Maar het is in de buurt, hè, Egypte, van Luxemburg.
2: Oh ja.
0: Dat is een bestemming wel die bijna iedereen kent, denk ik. Ben jij er al geweest?
2: Als kind in zo'n typisch all-in hotel voor de zon. Met ons mama als single mom. Is die daar heel veel door mannen aangesproken wel. Om met hen te daten, dat. Of
0: ja?
2: Om, dat is echt gebeurd, mijn grote zus wilde ze kopen voor 2 kamelen.
0: Oh.
2: Iemand heeft echt gezegd, de jonge dochter daarvan, die wil ik wel voor 2 kamelen.
0: Maar 2 kamelen, dat is dik onderbetaald. Hè?
2: Ja, dat is dus zeker 3 kamelen waard.
0: Maar ze heeft het uiteraard niet gedaan.
2: Ah, jawel.
0: Nee, dat is niet waar. Je zus, die leeft daar nu, in Egypte. Maar ik heb dat eens in Tunesië gehad. Toen ik nog jong was en ik had nog een vriend. En toen hebben ze hem ook aangeboden om mij te ruilen. Ik weet niet meer. Ik wil dat het meer dan 2 kamelen waren.
2: Allee, zeg.
0: Maar hij heeft het gelukkig ook niet gedaan. Ja.
2: Ongelooflijk eigenlijk.
0: Het is toch straf, hè? Het is wel een andere cultuur, dat is duidelijk.
2: Maar het land is meer dan alleen kamelenmarktwaarde van vrouwen.
0: Ja, zeker en vast. Ik heb ook alleen nog maar een strandvakantie meegemaakt in Egypte. Dus in december was wel heerlijk zo. Dan is daar lekker warm nog. Het was 30 graden. Maar wat zijn jouw indrukken over Egypte? Welk beeld schiet je als eerste binnen? Wat heb je er allemaal gedaan? En wil je heel graag delen in de nostalgie?
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Ondertussen gaat het feestje hier verder, hè? Hier is Cool in the Gang.

Starship, we built this city. In Egypte zijn er ook mooie steden, denk ik toch? Nostalgie. Martin Albertijn stuurt in onze app: Egypte, wauw, mijn hartje daar verloren aan de geschiedenis. Al vier

0: Pharrell Williams.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Reist al meer dan een maand de wereld rond. We hebben al zoveel fijne bestemmingen gehad. Ik heb echt zoveel bijgeleerd en dat lees ik ook in de nostalgie-app van luisteraars, dat ze dat super vinden. Egypte, dat is de bestemming, tot 2 uur. Met een bericht dat ik binnenkreeg van... Wacht, nu moet ik even checken. Ik heb het net van Frederike, inderdaad. In 1999, dat is dus al even geleden, maakte ik een cruise op de Nijl. Het was echt een onvergetelijke reis. We vertrokken vanuit Luxor, bezochten onder meer de necropolis van Thebe, de kolossen van Memnon, de Vallei der Koningen, de tempels van Komombo en Philae. Het is een absolute aanrader. Ook een binnenvlucht nemen naar de indrukwekkende tempels van Abu Simbel. Frederike is er in oktober geweest, dan is het nog altijd 35 tot 40 graden. Dat is natuurlijk warm, maar op de boot zorgt de Nijl gelukkig voor wat verkoeling. Als vrouw zou ik er wel niet alleen op stap gaan, maar het is een reis die ik zo opnieuw zou maken. Dan moet je dat absoluut doen, Frederik. Het is een tijdje geleden. Er zou wel veel veranderd zijn in Egypte, ongetwijfeld. Maar ik zou toch niet twijfelen om opnieuw een reisje te maken daar naartoe. En dan best in de iets frissere maanden. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, als je heel veel wil gaan bezoeken. Dankjewel voor al de fijne berichten in de Nostalgie-app. En blijf dat vooral doen. Als er een vrouw is die beweest dat je nooit te laat bent om opnieuw te beginnen, dan is het Tina Turner wel, denk ik. Op haar 44ste scoorde ze haar allereerste nummer 1 in Amerika.

Matthias Raim. Bij Nostalgie. Het is dinsdagvanmiddag. We zitten in Egypte met onze gedachten natuurlijk. En ik bel zo meteen met Jochen, want hij heeft daar een jaar gewoond in Cairo en kent daar alle toffe plekken.

0: nog altijd door Amerika samen met Earth, Wind and Fire. En dat heet dan Sing Along All Night Long. Ik denk dat dat goed is. Ze mogen ook wel eens de plas oversteken. Lionel Richie en zometeen een groep die je donderdag aan het werk kan zien op een nieuw zomerfestival in Antwerpen. Muziek aan het water, Clouseau. Maar eerst...
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: En ik ga naar Jochen, want we zitten in Egypte. We reizen door Egypte. En Jochen die heeft een jaar in Cairo gewoond. Dag Jochen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dus ik dacht, Jochen moet ik aan de lijn hebben. Het is gelukt.
2: Ah ja.
0: Wat heeft jou in Cairo gebracht?
2: Ah, wel, mijn werk. Ik werk voor Securitas, nog altijd trouwens. Het is ondertussen 10 jaar geleden bijna dat ik wel in Egypte gewoond heb. Maar ik had toen de mogelijkheid om na meer dan een jaar in Singapore te wonen, ook naar Egypte te verhuizen.
0: Ja?
2: En ja, dat heb ik toen met beide handen aangenomen natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Cairo, wat voor een stad is het?
2: Een heel drukke stad. Vuil op veel plaatsen, maar daar moet je voorbij kijken. Soms de plekken waar de toeristen komen, is ja, over het algemeen, iedereen kent de piramides natuurlijk. En ik heb die ook wel 5 keer bezocht, maar er zijn nog zoveel andere plekken in Cairo die zo mooi en zo plezant zijn om naartoe te gaan. En die eigenlijk in de reisgidsen bijna nooit vermeld worden.
0: Haha,
2: en,
0: ja, het zijn die plekjes die we willen hebben, hè?
2: Mooi.
0: Ja, dus vertel. Dus,
2: en dan denk ik vooral aan de citadel van Cairo. Die wordt bijna nooit door toeristen bezocht. Allemaal lokale mensen die daar wel eens af en toe langs gaan. Maar dat is ook alles. Uh-huh. En ik ben daar zelf, ik denk, bijna een hele dag gaan rondlopen. De moskee daar is indrukwekkend. Het is een van de oudste moskeeën van Egypte. En die is gebouwd bovenop de middeleeuwse citadel van Egypte, van Cairo zelf. Dus dat is al een heel mooi plekje. Er is natuurlijk ook een cafetaria aan en alles. Het is zo groot dat het daar ook fantastisch goed is om een soort van zonnamiddag te hebben in de 45 graden of 35 graden in de winter.
0: Ja, 35 dus, graden in de winter.
2: Dat kan ook. Ja, 35 in de winter, 45 in de zomer natuurlijk. Maar ik zou zeggen dat ik aan de citadel van Cairo is een prachtige plaats om naartoe te gaan.
0: Oké, okay,
2: voilà. En daar zelfs volledig picknicken en zonnen de hele dag door. En dan natuurlijk Khan al-Khalili is de oudste islamitische wijk van Cairo. En die straatjes, als je daar je weg niet kent, ja, dan gaat je daar een beetje over lopen. Maar er is het beroemde restaurant van waar Omar Sharif ook nog vroeger altijd eigenlijk naartoe ging. En dat is eigenlijk vanop het grote centrale plein van Khan al-Khalili zeer moeilijk te vinden. Maar als je daar eender welke verkoper aan de straat vraagt waar het is, dan weten ze u direct naartoe te brengen.
0: Zeg nog eens één keer die naam van dat restaurant.
2: Ja, nu ben ik even de naam zelf even kwijt, maar het was het beroemde restaurant waar Omar Sharif zelf altijd zijn lunch en zijn thee ging drinken.
0: Ik google dat wel even en dan vertel ik het aan de luisteraars.
2: Ja, ik ga het zelf over. Ik denk dat als ik een rap even op kijk, dat ik het wel weet weer.
0: Stuur het gewoon even in de nostalgie.
2: Ja, ik zal het even doorsturen.
0: Perfect. Hey Jochen, dankjewel. Ben je nog terug geweest naar Cairo?
2: Ik ben er een paar jaar later nog eens terug geweest. En ik heb nu wel regelmatig nog contact met mensen vandaar. Maar ik ben sinds 2018, denk ik, niet meer terug daar geweest. Okay. En ik moet eigenlijk dringend nog eens terug naar daar gaan.
0: Zeker en vast. Nooit laten liggen die kansen. Ja. Dank je wel voor die zeer interessante tips over Cairo. En er best naartoe gaan natuurlijk als er iets minder warm is.
2: Geen probleem.
0: In het voorjaar of het najaar. Hey, fijne dag nog, hè Jochen?
2: Ja, goeiedag nog. En dag.
0: Ondertussen hebben we ook een beetje genoten van wat Egyptische muziek. Ah, ik vind het toch wel tof.
1: Het grote nostalgie reisbureau. Zie

The Heat of Summer Sunshine. Dat kennen we ondertussen wel in de zomer van 2026, maar ik klaag niet, hè. Dankjewel voor al je toffe berichten over Egypte. Het is duidelijk een zeer populair land bij de nostalgieluisteraar. Christel stuurt ook nog, we bezochten het in de kerstvakantie. De temperatuur was een zalige 24 graden. Ik wil zeker ook nog eens terug. Zo'n prachtig land met een rijke geschiedenis. Het nieuwe museum in Cairo staat zeker nog op mijn verlanglijstje.

0: Straks bij Nostalgie. It's my
1: life. Gaan we verder op ontdekkingstocht door Egypte. Nog zoveel te doen. Ja, ik zie hier prachtige foto's van mensen die gaan snorkelen zijn. Luchtballonvaarten komen ook binnen in de app. En nog zoveel meer. Ah, films. Films over Egypte, die zijn er ook natuurlijk.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code yellow!
6: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
7: Amai, zo warm.
6: Of te koud.
7: Amai, zo koud.
6: Of te nat.
7: Amai, zo nat.
6: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
7: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
6: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
7: Amai, dat voorspelt veel goed.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
1: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Frankje Gallion. En minder kinderen krijgen een Vlaamse schoolbonus blijkbaar.
9: Ja, het zijn meer dan 1 miljoen kinderen krijgen deze maand geen schoolbonus meer. Ouders kunnen dat geld gebruiken om de schoolkosten te temperen, net voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar de Vlaamse regering besliste dat enkel gezinnen met een laag inkomen nog zo'n schoolbonus kunnen krijgen. Slechts een derde heeft daar deze maand nog recht op. De Gezinsbond is teleurgesteld, want september is voor veel meer gezinnen een erg dure maand. In Sint-Pieters in Brugge is een jong koppel dood teruggevonden in een huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een onderzoeksrechter en een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. En 20 vliegtuigspotters bezoeken vandaag de luchthaven van Zaventem om van dichtbij foto's te maken van de vliegtuigen. Ze krijgen ook een exclusieve rondleiding achter de schermen. Elk jaar nodigt Brussels Airport enkele winnaars uit voor de Internationale Spottersdag. En de interesse was groot, want meer dan 220 kandidaten schreven zich in.
0: Nostalgie weer.
9: Het is vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we meer wolken met kans op regen of onweersbuien en maxima tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met nog kans op lichte regen. Later opnieuw zonnig vanaf het westen bij zo'n 27 graden. Donderdag brede opklaringen en droog tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en opnieuw 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik krijg zoveel foto's binnen. Ik was hier aan het kijken in de app van Egypte, echt waar. Oh. We kunnen een album gaan aanleggen. Maar het geeft wel een beetje het gevoel alsof je er echt geweest bent. Hè? Dus dank je wel voor al die foto's. Er komen er zeker ook nog op onze wereldkaart.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Alexandra.

Whitney saves the day. Ja, ja, altijd. En we zitten in Egypte, waar het heel erg warm is op dit moment natuurlijk. Ik zou er nu in de zomer niet meteen naartoe gaan. Ik denk dat de tussenseizoenen het beste zijn. Dankjewel voor alle toffe foto's die jullie ook sturen in de Nostalgie-app. Zo krijg je nog meer een beeld natuurlijk. Daniela Hoebe, die stuurt ook nog Abu El Sid. Dat is het restaurant in Cairo waar Omar Sharif regelmatig kwam. Daar had Jochen het over, die een jaar in Cairo heeft gewoond. En hij die stuurt ook nog foto's van de moskee en de citadel. Waar hij het daar straks over had. Het is hier een samenwerkende vennootschap tussen de nostalgieluisteraars aan het worden. Rut stuurt ook nog, ik ben er zelf 9 maal geweest. Prachtige gezichten en tempels, maar ook een paradijs voor duikers. Mooie koraalriffen, veel gekleurde vissen en prachtige wrakken. Ik heb daar ook een duik gedaan op een bepaald rif waar je verschillende haaisoorten kan zien. Zou het kunnen dat het Elphinstone Reef is? Ik heb het eventjes opgezocht. Het kan ook iets anders zijn. Maar dat is het bekendste blijkbaar waar je verschillende haaisoorten kan zien. Ook fijn om te doen is de overzet nemen vanuit Taba naar Jordanië. En dan naar de stad Petra gaan. Dankjewel Rut voor al die leuke tips voor Egypte. Ik denk dat je daar echt wel verschillende keren naartoe moet gaan. Want er is zoveel te zien. Deze twee ooit smoorverliefd. Dat is al lang voorbij. Maar ze hebben nog wel een privévlammetje van liefde voor elkaar. En vooral heel veel respect. Dat hoor ik graag. Shawn Mendes en Camila Cabello.

Sister. Met bestemmingen die tot de verbeelding spreken, waar heel veel luisteraars geweest zijn. Egypte is er duidelijk zo één. Ik heb ook nog een heel tof bericht gekregen van Hilde. Daar kom ik zo meteen op terug. Nog veel toffe berichten. Maar eerst wil ik het even hebben over films over Egypte. Over die opgenomen zijn in Egypte, zich daar afgespeeld hebben. Er zijn er wel wat natuurlijk, hè. Ik denk bijvoorbeeld aan The Mummy. Dat was eind jaren 90. De film die veel mensen meteen met Egypte associëren. Dead on the Nile, naar het beroemde verhaal van Agatha Christie. Cleopatra, dat is een hele oude film. Met Elizabeth Taylor. Oh, als je die nog niet gezien hebt, moet je echt eens zien. Als Cleopatra natuurlijk. Nog altijd een van de duurste films ooit gemaakt. Zijn er zo nog films waaraan je denkt? Waar je misschien ook dit soort van muziek hoort. Films over Egypte of in Egypte. Stuur ze maar door in de Nostalgie-app. Zometeen Kiss, I Was Made For Loving You. En ook ABBA.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

Misschien was dit wel het muzikale energy shotje dat hij nodig had op deze dinsdagvoormiddag. Kiss and I was made for loving you. Egypte is het land van bestemming in reis rond de wereld. Vandaag nog tot 2 uur. En ik bedacht me, ja, heel veel films die zich eigenlijk afspelen in Egypte of over Egypte gaan. Ik had het daarnet al over een aantal echt klassiekers. Maar je hebt bijvoorbeeld ook The Prince of Egypt. De animatiefilm over Mozes. Ramses en de uittocht uit Egypte. Het is een hit die een film waarvan de soundtrack een film kreeg. Want het is een nummer natuurlijk van Mariah Carey en Whitney Houston dat we allemaal kennen. When You Believe. Toch wel een van die betere duetten uit de 90s. Ik heb Whitney al gespeeld, anders kreeg je hem volledig van mij. Raiders of the Lost Ark. Een Indiana Jones film met Harrison Ford komt ook nog binnen natuurlijk. The English Patient, dat is zo'n mooie film. Speelt zich ook voor een stuk af in Egypte. Een van mijn favoriete films eigenlijk. En dan The Jewel of the Nile kreeg ik binnen in de nostalgie-app. Ja, dat is een beetje gefoffeld, want die speelt zich af in een fictief Noord-Afrikaans land. Maar werd voor een groot deel opgenomen in Marokko, niet in Egypte dus. Maar ja, het is wel een film met de sfeer van woestijnen, tempels en avonturen langs de Nijl. En een hele toffe hit. You're gonna get tough.

0: meer dan een half miljoen mensen, wat zeg ik, een half miljard mensen zagen de première van het nummer dat we zo meteen hebben bij Nostalgie. Ik ben heel eventjes in de war, ik heb veel te veel berichten binnengekregen van de luisteraars over en geeft het, daar komen we straks nog op terug. En ook Ellen Petrie natuurlijk, want die is nog altijd op de luchthaven op Brussels Airport. En zometeen krijg je van daaruit weer een fantastisch verhaal.
1: Daar zijn we.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Alexandra.

0: tegen agressie. Toen al in 1991, Michael Jackson.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Op Brussels Airport zie je veel blije gezichten, allemaal met een eigen reden natuurlijk. Zo zijn er bijvoorbeeld ook mensen die voor hun verjaardag een reisje krijgen. En dat is altijd tof. En zo'n gelukszakje staat nu bij Ellen Petrie.
2: Ja, en ik heb hier Christel bij mij, dat is de birthday queen. En Gerrit had een heel leuke verrassing voor haar, hè?
3: Dat klopt, ja. Ze is er pas achtergekomen dat we nu op Firenze vliegen. En dan van daaruit gaan we naar San Gimignano. En zaterdagavond gaan we een openluchtconcert bijwonen in L'Ajatico van Andrea Bocelli.
2: Oh, Christel.
4: Fantastisch, hè?
2: Je weet dat nog maar net.
4: Ja. Oh. Ja, zeker, zeker. Ja, heel leuk. Italië is sowieso ons land al. En Andrea Bocelli horen we alle twee graag. En het is een geboortedorp dat hem eigenlijk een speciaal concert geeft in de oude snortel.
2: Ja. Zeg, maar zo'n man moet het toch wel houden, hè?
4: Ja, ja, maar dat zijn de plannen, hè?
2: Ja, ja. Zijn er ook al, zijn jullie getrouwd?
4: Nee, we zijn niet getrouwd.
2: Nu moet ik even naar u. Is daar ook al een soort planning rond?
3: Er is toch geen planning rond. Ik zou hier ook kunnen liegen, maar dat ga ik niet doen. Nee, er is toch geen planning rond.
2: Nee, maar ik weet alvast wel wat de openingsdans op welk nummer dat zal zijn.
4: Ja, dat zal iets van Andrea Bocelli zijn. Waarschijnlijk, ja, ja, ja.
3: Kan ook. Vivo Perlei. Kan ook. Of Conte Partiro kan ook. Ja.
2: Het is ongelooflijk, heel repertoire. Ja, nu alleen nog een officieel aanzoek. Hè. Maar daar ga ik mij niet mee moeien. In ieder geval, ik
4: terugkomen. Maandag komen we terug.
2: Ah, maandag komen we terug. Ah, wel, ik ga proberen hier ook te zijn.
4: Fantastisch.
2: Ik ben benieuwd. Want misschien is hem...
4: Wie weet, wie weet.
2: Jawel. Ik wens jullie een fantastische reis.
4: Dank
2: geniet van het optreden. Geniet
4: Dank
2: van uw verjaardag en elkaar.
4: Gaan we zeker doen.
2: Maak het romantisch, hè. Salut. Bye.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote

Frankie Valli en The Four Seasons. Oh, what a night. Karin Schoof is ook in Egypte geweest. Ze stuurt Hurghada in februari gedaan. We dachten in de warmte te genieten. Maar mochten ons een paar dikke truien aanschaffen, ja, dat kan af en toe in Egypte ook wel gebeuren. Ja, hoe warm was het daar dan? Of hoe koud? Normaal gesproken gaat het daar toch niet onder de 20, 25 graden. Should I leave or should I stay? Ik zou blijven. Want straks na 12 uur gaat die reiskar ook weer passeren.

0: En waarom je ook moet blijven, dat is omdat we Egypte zo goed leren kennen. Dankzij jou. Dankjewel voor alle berichten. Straks na 12 uur verder.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En Elton John, die is er ook bij. I'm Still Standing.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
2: Welkom thuis.
0: Goedemiddag, het is 11:55. Het nieuws met Frauke Kallion. En de taak van de Belgische brandweermannen in Bordeaux zit er blijkbaar op.
3: Ja, Belgische militaire brandweermannen in het Franse Bordeaux keren vandaag terug naar huis. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken. Ons land stuurde vorige week een hulpteam naar Bordeaux om de grote bosbranden te helpen bestrijden. Het ging om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks en dus ook onze brandweermannen. De situatie is intussen onder controle. Francken bedankt de brandweermannen voor het fantastische werk. Meer dan 1 miljoen kinderen krijgen deze maand geen schoolbonus meer. Ouders kunnen dat geld gebruiken om de schoolkosten te temperen, net voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar de Vlaamse regering besliste dat enkel gezinnen met een laag inkomen nog zo'n schoolbonus kunnen krijgen. Slechts een derde heeft daar deze maand dus nog recht op. De Gezinsbond is teleurgesteld, want september is voor veel meer gezinnen een erg dure maand. En ook nog goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want zowel diesel als benzine wordt opnieuw wat goedkoper. Voor benzine 95 betaal je nog maximaal 1,87 euro per liter. Dat is met 9 cent minder. Benzine 98 kost morgen net geen 2 euro per liter. En ook de dieselprijs daalt met bijna 8 cent tot zo'n 2,21 euro. Ook stookolie wordt wat goedkoper. Voor grote bestellingen betaal je tot 1,03 euro.
1: Nostalgie weer.
3: Het is vrij zonnig. Deze namiddag krijgen we wat meer wolken met kans op regen of onweersbuien en maximaal tot 34 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af met nog kans op lichte regen. Later opnieuw zonnig vanaf het westen bij zo'n 27 graden. Donderdag brede opklaringen en droog tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en opnieuw zo'n 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Met Alexandra.

Simply Red, het grote nostalgie reisbureau. Is volle bak aan het reizen, al meer dan een maand lang. Reis rond de wereld heeft ons deze voormiddag in Egypte neergezet, waar we al heel veel over gehoord en gelezen hebben. En foto's die jullie blijven sturen. Dat is tof, want we hebben hier een hele grote wereldkaart. En dan kunnen daar misschien ook nog foto's van jouw reizen bij komen. Ik heb een bericht gekregen van Michael, die stuurt: Egypte was als een sprookje. Alles gezien, van Cairo tot de Abu Simbel, in het legendarische Old Cataract Hotel in Aswan, schreef Agatha Christie, Dead on the Nile. Daar kan je dus nog altijd logeren. Ook Winston Churchill, Prinses Diana en Brad Pitt, die hebben daar al gelogeerd. De Vallei der Koningen en de tempels van Abu Simbel maakten de grootste indruk. Die werden zelfs door de UNESCO steen voor steen verplaatst toen de hoge Aswandam werd gebouwd. Dankjewel, Michael, voor jouw berichtje. Ik moet je ook nog vertellen dat wij ook nog iets hebben om weg te geven natuurlijk. Geen reis naar Egypte, maar straks wel een weekendje weg met de mobilhome. Want het is Dikar dinsdag. Dat is ook heel tof, denk ik. In de buurt blijven. En je eigen plek kunnen stoppen wanneer je wil. Hoe laat je wil. Dat is dus voor straks als die reiskaart passeert. En dit is Brian Ferry. Let's stick together.

0: gaat niet over China, dit nummer, waar we trouwens ook al waren in Reis rond de wereld. Het gaat over porselein en ook over het feit dat je moet oppassen met wat je wenst. Voilà, China in Your Hand van T-Pao. Ken je dit nog? Dat is ook zo'n typisch nummer. Jonathan Richman and the Modern Lovers met Egyptian Reggae. Hele grote hit geweest in 1978. Ik heb trouwens ook een foto gekregen van de persoon daar die er in februari was geweest, Karin. En echt, het was er 23 graden, zegt ze. Maar noorderwind vanuit de woestijn, aanvoelend tussen de 3 tot 7 graden. En dat dus in Egypte. Foto's waar je echt dik ingeduffeld. Het kan je dus ook overkomen als je in Egypte bent. Dus als je in het voorjaar gaat, of in het najaar of in de winter, toch maar zien dat je een paar truien meeneemt. Zometeen Culture Beat. En ik heb ook Ed Sheeran met Galway Girl. En jij mag ze blijven sturen, hè? Al die toffe verhalen over Egypte in de Nostalgie-app.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
11: Het grote nostalgie-reisbureau.

ook verliefd, maar dan in Egypte. Ze stuurt... Ik heb letterlijk en figuurlijk mijn hart verloren in Egypte. In 2001 heb ik er de liefde van mijn leven gevonden. En in 2005 daar ook getrouwd op de Belgische ambassade in Cairo. En sindsdien bezoeken we geregeld Egypte. Naar de familie natuurlijk van de man. En ook vakantie samen met onze twee kinderen. Hoe mooi is dat? Ik heb Egypte zien evolueren, stuurt Angelique ook nog, zeker op toeristisch vlak. Je mag ook nog altijd sturen, Angelique, in de nostalgie, wat dan voor jou absoluut de mooiste plek is in Egypte die iedereen moet gezien hebben. Altijd welkom. Maar toch mooi dat zo'n liefdesverhalen echt kunnen blijven duren. En dat het niet alleen vakantieliefjes zijn. Irene Cara, Flashdance.

0: Eye in the Sky. Dat kan natuurlijk met Brussels Airlines. Dat is een van de prijzen die wij hier weggeven in het grote Nostalgie-reisbureau. Maar vandaag is het iets anders. Nostalgie. Vandaag is het Dikkaard Dinsdag, dus je kan een weekendje met de mobile home, je eigen mobile home, winnen. Waarmee je dan naartoe kan, waar je wil natuurlijk. En volgende week is het trakteerweek in het grote Nostalgie-reisbureau. Dus alles wat we weggeven en wat jij kan winnen, is voor iemand anders, niet voor jezelf. Dus denk dan maar eens na over aan wie jij heel graag een prijs zou willen geven. Vandaag is nog wel voor jezelf natuurlijk dat weekendje weg met de mobile home. Als de reiskar passeert, dan weet je wat je moet doen. Gewoon één woordje sturen, reiskar, in de Nostalgie-app. Ik heb Paul Young met Come Back and Stay. En ook die heerlijke hit van Tavares nog eens.
1: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
2: Amai, zo warm.
1: Of te koud.
2: Amai, zo koud.
1: Of te nat.
2: Amai, zo nat.
1: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
2: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
1: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
2: Amai, dat voorspelt veel goeds.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexander.

0: Dit nummer deed het helemaal voor Paul Young. En zijn carrière was vertrokken, hè. Come back and stay. Het grote nostalgie-reisbureau heeft ook geweldige prijzen. En die reiskar is daarnet gepasseerd. Betekent dat je een weekendje weg met je eigen motorhome of mobilhome kan winnen. Als je natuurlijk reiskar hebt gestuurd in de nostalgie, heb heel veel mensen hebben dat gedaan. En we gaan gewoon proberen om iemand te bereiken. Maal voor Paul Young. Dat was vertrokken, hè. Het grote nostalgie-reisbureau. Ik hoor mezelf. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, hallo?
1: Hallo, met Koen?
0: Ja,
1: hallo,
0: Koen! Hallo. Spreek ik met Koen?
1: Jawel, dat ben ik.
0: Dag Koen, ja, wat heb je gestuurd Koen in de nostalgie-app?
1: Een reiskar.
0: Een reiskar!
1: Jawel.
0: Voilà, het is niet meer een reiskar dat je weg kan, maar wel met een mobilhome. Nee. Met een mobilhome. Heb je dat al eens gedaan?
1: Super. Nee, nog nooit.
0: Nog nooit gedaan?
1: Nog nooit.
0: Dus nee, ook nog niet meegereden. Dat super wordt een avontuur, hè?
1: No. Dat wordt zeker een avontuur.
0: En heb je nu zoal een bestemming in gedachten waar je heel graag naartoe wil rijden?
1: Eigenlijk nog niet.
0: Maar,
1: misschien
0: heb je
1: gewoon zien waar we uitkomen of zo, dat kan ook.
0: Ah ja, oké. Okay. Je moet wel gewoon zien dat je na dat weekend terug bent, hè, Koen?
1: Ja, dat kan ik niet kunnen garanderen.
0: Ah, oké, okay, je bent er zo in. Goed, maar goed, het is een avontuurtje. Een weekendje weg met de mobilhome. Ja. Wie ga je meenemen?
1: Super. Mijn vrouw en mijn twee kinderen.
0: Oké, dat wordt fantastisch. Oh, de kindjes gaan dat ook super tof vinden, denk ik. Hè? Hoe oud zijn ze?
1: Ja, mijn zoon zit 7 en 9.
0: Oké, maar die gaan gelukkig zijn als jij dat nieuws kan vermelden.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja sowieso. Ja, mijn zoon zit er naast mij. Die was al helemaal wild aan het worden.
0: Ongetwijfeld.
1: En hij was zaterdag jarig, dus dat is een extra verjaardagscadeau.
0: Het zal nog niet zijn. Heel tof. Geniet ervan met jullie fijne gezinnetje. Ja. En laat ons vooral weten waar je naartoe bent geweest, want dat willen we wel te weten komen.
1: Oké, okay, super.
0: Dag Koen, bye bye.
1: Oké, dankjewel.
2: Luister en je bent op vakantie.

J-Lo, ook op reis geweest met haar zoon. En ze heeft daarover een post gedaan op Instagram. Tripping, road tripping with my coconuts before they head off to college. Met een aantal zeer mooie foto's erbij. J-Lo op Instagram. Ik geef het maar mee. Het zijn al grote jongens geworden. Op weg naar 1 uur in het grote nostalgie reisbureau. Nog eens op zo'n Spaans. Daar zaten we gisteren trouwens. Hier is Paco. Amor de mis amores.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Gaan we richting 2 uur natuurlijk en een andere bestemming in het grote Nostalgie-reisbureau, maar nog eventjes in Egypte. En ook 5 komt voorbij.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Goedemiddag, het is 3 minuten voor 1. Het nieuws bij Nostalgie met Quinten Jordens. En Marokko had Spanje blijkbaar gewaarschuwd voor de migratiecrisis.
6: Ja, dat beweert een Marokkaanse topfunctionaris althans, nadat duizenden Marokkanen vorige week dus aankwamen in die Spaanse exclave Ceuta. Marokko zou Spanje gewaarschuwd hebben voor de risico's van een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof in juni. Het hof bepaalde toen dat migranten die via de zee aankomen niet meteen mogen worden teruggestuurd, maar eerst asiel mogen aanvragen. Maar Spanje kijkt voor de oorzaak dan weer naar de mensensmokkelaars en naar de Marokkaanse ordediensten die de migranten niet tegenhielden. In het Tour de France voor vrouwen is er heisa ontstaan voor de individuele tijdrit van deze namiddag. Wielerbond UCI gaat de rensters extra controleren op hun tijdritpakken, nadat verschillende ploegen dat hebben gevraagd. Want er zouden immers rensters liever zijn die hun BH opvullen met bijvoorbeeld ijs of een push-up BH dragen. Allemaal om een aerodynamisch voordeel te halen. Maar sinds een paar jaar is dat verboden door de UCI. En er komt dus een extra controle, al maakt de rennersvakbond zich dan weer zorgen over de privacy van de vrouwen tijdens die controles. In het centrum van Antwerpen is een man afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij van het Brabo-standbeeld was gevallen. Op beelden is te zien hoe de jonge man van 22 bovenaan het standbeeld staat, zich mistrapt en nadien meters lager belandt op de stenen die rond het beeld liggen. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk vandaag hoe hij er momenteel aan toe is.
0: Nostalgie weer.
6: De tweede hittegolf van het jaar is een feit. In Ukkel is vanmiddag 30,1 graden gemeten. En zo hebben we 5 dagen op rij met minstens 25 graden. Deze namiddag wel meer wolken met kans op regen en onweersbuien. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Met kans ook op wat lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag dan brede opklaringen en droog tot 24 graden. Vrijdag iets meer wolken en opnieuw 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Allee, vooruit, een tweede hittegolf. Ik heb toch de indruk dat het zo iets... Ofwel kunnen we er beter tegen, dat kan ook natuurlijk. Hè?
6: Hij lijkt draaglijker, minder vochtig, denk ik ook.
1: Ja, waarschijnlijk is het dat.
6: Ja.
1: Goeie.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
7: Met Alexandra.
1: En ik leer bij rensters die hun BH opvullen met ijs of een push-up BH dragen voor een aerodynamisch voordeel. Hoe gaan ze dat in godsnaam controleren?

0: 4 augustus 2026. En de tweede hittegolf van deze zomer is een feit, hoorde je daarnet in ons nieuws.
1: Het grote nostalgiereisbureau
0: heeft ons ook al naar heel hete bestemmingen gebracht, letterlijk en figuurlijk. En nu ook nog, want we zitten nog steeds in Egypte. Dankjewel voor al die toffe berichten en vooral ook hele mooie foto's die ik zie verschijnen in de Nostalgie-app. Christel van der Meulen heeft een berichtje ingesproken in de Nostalgie-app. Ze ging ook naar Egypte om er te duiken en snorkelen. Er ging een droom in vervulling. Toen bleek dat er een hele groep dolfijnen gespot was, waartussen ze dus konden zwemmen en snorkelen. En daar zijn ze iets te fel in opgegaan.
2: Met ons drie waren we zodanig in de ban van die groep vissen dat we volledig en opgingen, er volledig in meegingen. Eigenlijk was onze trip om te gaan snorkelen, maar wij als duikers waren dat even vergeten, dat we zonder flessen in het water zaten. Dus we waren op dat moment zodanig meegezwommen met die vissen dat we geen seconde meer aan onze boot dachten. Uiteindelijk waren de dolfijnen al lang weg en onze boot ook. Daar zaten we dan, 3 kopjes boven water tussen de golven. Die boten hadden toch een tijdje nodig om ons terug te vinden en ons dan weer op te pikken.
0: Wat een avontuur zeg. Maar goed dat alles oké is gekomen. Hè. Dat is ook te danken denk ik aan haar dochter die in de buurt was. Dankjewel Christel voor je verhaal. En als je gaat duiken in Egypte, toch ook altijd de boot in de gaten houden. Ik denk dat dat een gouden regel is. Carly Rae Jepsen heb ik voor jou. It is Call Me Maybe.

0: Smiley Face.
1: Voor het weer is ga ik echt alles weten over Egypte. Zoveel dat er binnenkomt in de Nostalgie-app. En weet ik ook al dat je er meer dan één keer naartoe moet als je echt alles wil zien en meegemaakt hebben. Miranda Vleerakker stuurt in de app al 15 jaar jaarlijks 3 weken naar onze tweede thuis in het mooie El Gouna. Voor ons geen Hurghada of Sharm el Sheikh, maar de gastvrijheid in El Gouna, dat is een echte aanrader. Het wordt de Dubai van Egypte genoemd. Dankjewel, Miranda. En Sabine heeft ook iets ingesproken in de Nostalgie-app. Daar kom ik zo meteen op terug, want ze heeft gelogeerd bij de plaatselijke bevolking. Meer na Bob Marley en de Wailers en ook Queen.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
5: Dat wil ik ook.
4: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
6: Dorso, ergonomisch slapen.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Oh, yellow!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Wat zijn de beste vibes voor deze zomer? Die van Bob Marley en The Wailers. En we zitten weer in Egypte met een berichtje van Miranda Vleerakkers. Al 15 jaar jaarlijks 3 weken naar onze tweede thuis in het mooie El Gouna. Voor ons geen Hurghada of Sharm, maar de gastvrijheid in El Gouna. Het is een echte aanrader. Het wordt de Dubai van Egypte genoemd. Dat heb ik al eens voorgelezen. Hè? Ja, het wordt veel. Maar voilà, dan heb je 2 keer gehoord. En Sabine, die heeft er gelogeerd bij de plaatselijke bevolking in Touk. Dat was blijkbaar een buitenwijk van Cairo. En dat was blijkbaar een super ervaring.
1: En de mensen daar, die zijn zo warm. Het was, echt, die hebben bijna niks en die dragen nu op handen. We zijn ook 3 keer naar een restaurant geweest. En wat ik zeker aanraad om een keer te gaan proberen in Egypte, dat is de koshari. Dat is eigenlijk het nationaal gerecht van Egypte. Super lekker, heel simpel. En ik zeg het, dat kost daar ook niks. Dat is raar hoe dat die mensen daar overleven op weinig, op bijna geen vlees.
0: Het was een mix trouwens van pasta, linzen en rijst, kikkeruiten met krokante uitjes en een kruidige tomatensaus. Dat is de koshari, een lekker en goedkoop gerechtje uit Egypte. Dankjewel, Sabine.

0: Jazz werd de wereldberoemd Bros. Je weet het, elke week kan je hier ook een prachtige reis winnen in de ochtend bij Kim Muilaerts. En deze week is dat naar Malta en Gozo, ook zo'n mooie plaatsen om te vertoeven. Gewoon proberen om je te selecteren voor de finale van vrijdag. Dan spelen de twee sterkste kandidaten tegen elkaar. Ik wil op reis sturen als Kim een oproep doet. En dan kan je misschien meespelen met Stop de Band. Veel succes in ieder geval. Emilia komt eraan met Big Big World. En ook Enrique Iglesias.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
3: Het grote nostalgie reisbureau
4: met Alexandra.

Ze zong zichzelf wat moed in. Eigenlijk toch maar met een heel klein stemmetje. Emilia bij Nostalgie. En je weet het, elke ochtend tussen 9 en 10 is er de 10 van Nostalgie. Dat zijn 10 songs in een heel tof zomers thema. Morgen zijn het kampliedjes of liedjes voorbij het kampvuur. Wat is dat voor jou? Misschien nog een nummer uit je periode bij de Scouts of de Giro. Maar het kan ook heel recent zijn natuurlijk dat je gaan kamperen bent. Een bon van Smartfoto kan je winnen om een album te maken van je reis naar Egypte bijvoorbeeld. Want we worden hier echt overspoeld door foto's. En deze hoorde je ergens vorige week al in de zwembad top 10. Die was ook heel tof. It is Wham en Club Tropicana.

0: Ik lees er in de nostalgie-app. Tony mag richting Ierland gooien. Ja, Roisin Murphy. Roisin, zo moet je dat zeggen, hè? Wat zei je?
1: Roisin.
0: Roisin is ook vandaar zeker. Ik weet niet of we al in Ierland zijn geweest. Ik heb het allemaal niet meer bijgehouden, onze boekhouding. In ieder geval, Egypte was super tof. En dan deze muziek. Het was een prachtige reis door Egypte. Echt waar, Tony?
1: Ik geloof het.
0: Ja, piramides.
1: Ik wil ook al heel lang eens naar dat nieuwe museum. In Cairo, denk ik dat het is.
0: Daar heb ik heel veel foto's van meegekregen. Het nieuwe Egyptische museum.
1: Gaan ze meteen
0: op eens
1: kijken.
0: Ja, ja, ja, zeker en vast. Doen, want je hebt al het gevoel dat je er geweest bent. De tempels van Abu Simbel. We hebben het ook gehad over de kleurrijke onderwaterwereld van de Rode Zee. En duikers die zo opgingen in dolfijnen. Dat ze dus... Oei, de muziek is gedaan. Ja, dat gebeurt dan ook. Dat ze hun bootje niet meer terugvonden. Die waren al vertrokken. Maar het is goed gekomen, hè?
1: Gelukkig.
0: Straks een nieuwe bestemming.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dat gaan we niet doen, Another Brick in the Wall.
1: Veel te warm voor.
0: Zeker en vast. Maar jij gaat wel jouw dartspijltje weer smijten, want het is tijd voor een nieuwe bestemming.
1: Oké, ik ga goed mikken.
0: Ja.
1: Of land.
0: Heb je een richting waar je uit naartoe wil?
1: Nooit.
0: Oké, het is gebeurd.
1: Ja, Mexico.
0: Mexico?
1: Ja hoor.
0: Gisteren Spanje, jij blijft gewoon in de Spaanstalige landen.
1: Ja.
0: Ja? Heb je plannen in die richting of zo, Tony?
1: Wel, daar wil ik ook al lang eens komen. Ik heb al wel gehoord dat daar supergoeie streetfood is.
0: Aha, in Mexico, ik geloof het. En nog zoveel meer om te bekijken waarschijnlijk. Het gaat ook weer voor toffe reisverhalen zorgen. En ik denk ook heel veel foto's, zoals daar net bij Egypte.
1: Ik ben zeer benieuwd.
0: Laat maar komen voor Tony in de Nostalgie-app.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ja, Prince, van oud naar nieuw, hij heeft daar maar één refreintje voor nodig. Wel al 26 jaar geleden ondertussen.
2: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dycar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
1: Nostalgie. En dan is het 2 voor 2. Goedemiddag, dit is het nieuws met Quinten Jordes. En de tweede hittegolf van het jaar is een feit.
8: Ja, want in Ukkel is vanmiddag een temperatuur van 30,1 graden gemeten. En zo zitten we aan 5 dagen op rij met minstens 25 graden, waarvan minstens 3 dagen met de minste 30 graden. Het is de 6e keer deze eeuw dat ons land 2 officiële hittegolven kent binnen hetzelfde jaar. De eerste hittegolf kwam er eind juni. Volgens het KMI zal deze hittegolf donderdag of vrijdag voorbij zijn. In de Brusselse gemeente Elsene is afgelopen nacht een uitbater van een nachtwinkel gedood. Volgens het parket van Brussel werd de man overvallen door meerdere daders en werd hij nadien met geweld om het leven gebracht. Zijn vrouw werd urenlang opgesloten in de kelder en vond haar man daarna dood terug. Het slachtoffer is een man van 67 van Pakistaanse origine. De politie is een onderzoek gestart. In de Tour de France voor vrouwen is er heisa ontstaan voor de individuele tijdrit van deze namiddag. Wielerbond UCI gaat de rensters extra controleren op hun tijdritpakken, nadat verschillende ploegen dat hebben gevraagd. Want er zouden immers rensters zijn die hun BH opvullen met bijvoorbeeld ijs of een push-up BH dragen. Allemaal om een aerodynamisch voordeel te halen. Maar sinds een paar jaar is dat verboden door de UCI. En er komt dus een extra controle, al maakt de rennersvakbond zich dan weer zorgen over de privacy van de vrouwen tijdens die controles.
6: Nostalgie weer.
8: Een tweede hittegolf dus, met vandaag plaatselijk tot 34 graden. Deze namiddag wel kans op regen en onweersbuien. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag brede opklaringen en droog tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en ook dan 24 graden. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
6: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
9: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
6: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
10: Met Tony.

0: Ace of Base en The Life is a Flower. En ik kreeg ondertussen al heel wat foto's in de Nostalgie-app die ook zo kleurrijk zijn als een boeketje bloemen.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: Want de bestemming is Mexico, het land van de mariachi die je wakker speelt of naar bed brengt. Van tequila die je drinkt met zout en limoen. Van tacos die je eet om 3 uur 's nachts op straat. En beter smaken dan gelijk wat in een restaurant. Van kleuren die zo fel zijn dat je je zonnebril tekort schiet. Mexico is het land van de oudste beschavingen ter wereld en de wildste fiesta's. Het grote Nostalgie-reisbureau heeft de bestemming gezet. Geen paspoort nodig, geen vliegtuig, geen reisverzekering. We trekken er gewoon samen naartoe. En kreeg ik hier ondertussen al binnen. In 2014 zijn we naar Mexico geweest. Zoveel mooie dingen gedaan, te veel om op te noemen. Maar wat mij vooral is bijgebleven is het zwemmen met de dolfijnen. Dat is zo bijzonder. Ja, kan ik helemaal inkomen aan lijnen. Bedankt ook voor de mooie foto's die je meestuurde. En dan Dirk de Moor, die stuurt het strand aan de Mexicaanse golf, waar de pelikanen je begroeten, de flamingo's, de prachtige zee en natuurlijk ook de drankjes en ook zwemmen met de dolfijnen. Dat is dus ook bijgebleven bij Dirk. Al wat fijne berichtjes. Dus ben jij er ook al geweest? Heb jij tips, reiservaringen, foto's? Ja, één adres om ze naartoe te sturen deze namiddag. Dat is de Nostalgie-app. We gaan nu al helemaal de sfeer zetten met Les Humphrey Singers. Die kennen het daar ook precies.

Pet Shop Boys en It's a Sin. Ja, indruk maken, dat is niet makkelijk bij Shania Twain. En Bruno Mars, die laat ons straks nog een beetje dansen met Uptown Funk. En dan nog meer Mexico-tips, herinneringen, foto's. De app die staat open en voor jou berichtjes. Ze stromen hier al volle bak binnen, liever. Waarvoor dikke merci natuurlijk.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Hopla, een ferme brok energie konden we wel gebruiken. Hè? Zeker bij dit weer Uptown Funk.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland, de vrouw die dat nummer schreef, maakte later ook een van de bekendste televisietunes ooit. Straks meer daarover. Eerst Dire Straits en Celine Dion. En nog wat Mexico-tips, want die rollen hier volle bak binnen. Veronica uit Leuven die stuurt... Ik ga dat goed proberen uitspreken. Chichen Itza is een must, maar ga voor 8 uur 's ochtends. Als de touringcars aankomen, ben je klaar en heb je de piramides bijna voor jezelf gehad. Een uur later is het daar één grote mens. Massa. Ik ga dat proberen te onthouden, Veronique. En dan Bart uit Hasselt, die laat weten, drink geen tequila. Drink mezcal, zelfde plant, ander proces, veel meer smaak. En in Oaxaca, de hoofdstad van mezcal, kost een glas in een lokaal barretje amper iets. Oaxaca is trouwens het culinair hart van Mexico, vergeet Cancun. Amai, ik ga je nog Mexicaans spreken met veel haar op, hè, tegen het einde van de uitzending. Maar toch, dankjewel voor de tips. Straks duik ik opnieuw in de Nostalgie-app voor een nieuwe lading. Dus blijf zeker sturen, lieve vrienden.

wordt lekker meegebruld op feestjes en misschien ook bij jou thuis. Céline Dion, It's All Coming Back To Me Now. Boogie Wonderland staat hier klaar. Ah, een echte tophit. Het nummer komt trouwens van L.A. Willis. Zij twijfelde of ze het wel zou indienen, want ze vond het zelf veel te cheesy en veel te disco. Maar gelukkig deed ze toch. Earth, Wind & Fire, die namen het op en de rest is geschiedenis. Maar nog straffer, diezelfde L.A. Willis schreef jaren later ook mee aan dit nummer. Ja, van dit naar dit. Is toch een straffe, bijzondere muzikale reis, vind ik.

0: Zometeen Tina Turner met een hit die eigenlijk niet voor haar was bedoeld. Maar zodra zij het zong, was er geen discussie meer. Die versie van Tina Turner, dat is gewoon de best.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dan.

0: nooit, hè, met die Belgische zomers.
1: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
0: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
1: Amai, dat voorspelt veel goeds.
0: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Be fantastic.
1: Ja, hij zong hier over een jacuzzi. Ook altijd plezant, hè? Zo'n hotelkamer met een jacuzzi. Shaggy was dit.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Blijf er zeker bij. Straks horen we ook nog van onze Ellen Petrie. Die loopt ergens rond op Brussels Airport op jacht naar straffe verhalen. Ik ben benieuwd wat we vandaag mogen verwachten. En blijf ook zeer alert, want ergens deze namiddag passeert ook nog de reiskar. Hoor je hem? Stuur dan meteen een berichtje via de nostalgie-app. En dan maak je deze keer kans op een weekend. Europarks, dat is een extra vakantietje voor jou en je gezin. En ondertussen blijft ons reisbureau op volle toeren draaien. We nemen je overal mee naartoe. Vandaag is dat dus naar Mexico. Maar tijdens heel de zomervakantie, any place, anywhere, anytime. Nena en Kim Wilde.

0: straks bij Nostalgie.
1: Het is nog maar dinsdag, maar toch gaan we al even doen of het weekend al begonnen is. Dan zeg je toch ook, ah, eindelijk, het is bezig. Sissy Peniston, finally.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
1: Nostalgie. 3 voor 3, goedemiddag. Het nieuws met Quinten Jordens. En op de Noordzee is een grote reddingsactie tot een goed einde gekomen.
11: Ja, op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn 157 migranten gered nadat er brand was uitgebroken op hun boot. De migranten waren vertrokken van op de Franse kust in de hoop Groot-Brittannië te bereiken. Maar op de grens tussen Franse en Britse wateren vloog hun motor plots in brand. Reddingsschepen van de beide landen haalden alle mensen uit het water en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk. Het gaat om een van de grootste reddingsacties op de Noordzee van de laatste jaren. In de Brusselse gemeente Elsene is afgelopen nacht een uitbater van een nachtwinkel gedood. Volgens het parket van Brussel werd de man overvallen door meerdere daders en werd hij nadien met geweld om het leven gebracht. Zijn vrouw werd urenlang opgesloten in de kelder en vond haar man daarna dood terug. Het slachtoffer is een man van 67 van Pakistaanse origine. De daders zijn spoorloos, de politie is een onderzoek gestart. En wielerploeg Flanders-Baloise houdt er na dit seizoen definitief mee op na 33 jaar in het peloton. Na al die tijd stopt de Vlaamse overheid als belangrijkste sponsor en de zoektocht naar nieuwe geldschieters leverde niets op. Flanders-Baloise is een pro-continentale ploeg, dus net onder het World Tour niveau, en richt zich op de doorstroming van jonge talenten. Zo brachten ze bekende namen voort als Victor Kampenaerts, Thomas de Gent en Yves Lampaert. 15 renners moeten nu op zoek naar een nieuwe ploeg.
0: Nostalgie weer.
11: We zitten officieel in de tweede hittegolf van het jaar, met vandaag plaatselijk tot 34 graden, maar deze namiddag wel kans op regen- en onweersbuien. Morgen wisselend opklaringen en wolken, met kans op lichte regen ook bij maxima tot 27 graden. Donderdag dan brede opklaringen en droog tot 24 graden. Vrijdag meer wolken en opnieuw 24 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
13: Met Tony.

Een hit die in een paar seconden je humeur kan verbeteren. Zo eentje heb ik zo meteen voor jou. Maar eerst trekken we nog even naar Mexico. We verzamelen deze namiddag jouw tips, vakantieherinneringen en foto's van het prachtige Mexico. Een van de plekken waar je de lekkerste streetfood ter wereld kan proeven, toch volgens Jonas uit Brugge. Hij zegt, Mexico streetfood is het beste ter wereld en ik meen dat een taco van een straatkraampje kost je omgerekend 1 euro en de man die maakt ze gewoon voor je ogen klaar. Legt er verse koriander op, een stukje ajuin, ui, groene salsa. Eenvoudiger bestaat niet, maar die smaak, ik droom er nog altijd van. Vermijd restaurants met foto's van tacos aan de muur. Volg vooral de locals. Ja, dat is altijd de beste tip, hè. Kijk waar de locals eten en drinken, want daar is het altijd goed. En ook Sophie uit Mechelen sturen nog een toffe tip. In Mexico City moet je naar de Mercado de Jamaica, de grootste bloemenmarkt van Latijns-Amerika. Dat is geen toeristenattractie, gewoon een markt waar locals hun bloemen kopen. Ja, die kleuren, de geuren, de chaos. Je waant je op een andere planeet. En rondom staan kraampjes met vers fruitsap voor bijna niets. Geweldig is dat toch. Sophie, bedankt voor die fijne tip. Straks nog meer, dus blijf ze zeker sturen. Jouw tips over Mexico.

0: Dat ik geen scrap ben, TLC was dit. Straks een nummer dat 2 keer werd uitgebracht. De eerste keer niemand die het wilde horen. De tweede keer 3 Grammys. Wat er tussenin zat, een man in een vleermuispak. Ik vertel het je zo na George Michael en de Bee Gees.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes...

En straks een zomerhit van Giamma Mamini in Maschki. Maar eerst Kiss from a Rose van Seal. Ja, dat werd uitgebracht in 1994, maar het deed eigenlijk gewoon niks. Helemaal niks. Nauwelijks op de radio, geen grote hit. Tot Hollywood belde. Batman Forever zocht nog muziek voor de soundtrack. Seal gaf het nummer een tweede kans. Plots was het overal. De song die won zelfs 3 Grammys, waaronder Record of the Year en Song of the Year. En nog straffer, vraag je aan Seal waar de tekst over gaat, dan zegt hij altijd, geen idee, ik weet het niet. Schreef het als tiener en hij weet eigenlijk niet wat hij ermee bedoelde, maar klinkt zo goed, blijft goed en de essentie blijft. Zonder Batman was dit dus nooit een hit geworden.

0: En ik heb straks je hulp nog even nodig, maar dat niet alleen. Alleen, ik heb ook nog een paar heerlijke hits klaarstaan. Onder meer Roxette raced door je radio met Joyride.
1: En we zijn weg.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Past met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: En zometeen Eddy Grant, I Don't Wanna Dance.
1: Het team van Nostalgie.
0: Ja, wie is er ooit op kamp geweest? Ja, die slaapzak die na een paar dagen toch niet meer zo fris rook. De tent die een beetje lekte. Het kampvuur dat maar niet wou branden. En toch zijn het onze mooiste herinneringen ooit. En weet je wat? Wat er altijd bij hoorde? Ja, die ene plaat, hè, die ene hit die de hele week op repeat stond op iemands draagbare speaker. En morgen tussen 9 en 10 doen we in de team van Nostalgie... de op kamp platen, dat is het thema. Op kamp, de songs die jou terugbrengen naar die ene hete zomer. Die tent, dat veld, vooral ook die mensen. Open de Nostalgie-app en stuur ons jouw absolute kamphit. Welke team gaan het halen? Wel, dat weten we morgen weer. Hè. Morgenochtend tussen 9 en 10.

Chic en I Want Your Love. En die kamphits die rollen hier ondertussen al goed binnen. Hou de nostalgie-app trouwens maar in de buurt, want in het volgende uur passeert de reiskar weer. Als je net bijkomt en je weet niet wat dat is, ik leg het zo meteen nog wel eens uit. Je kan er iets mee winnen, dat geef ik al mee. En nu mag deze mooie hit nog eens in de radio. Eentje van Baby Bird.

0: straks. Straks bij Nostalgie.
1: Ja, dat is nog zo eentje die we allemaal gaan meezingen, dat weet ik zeker. Michael Jackson.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
2: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nostalgie. En dan is het 2:04. Goedemiddag, het nieuws met Quinten Jordes. En het Europese overleg over de migratiecrisis in Ceuta is afgelopen.
4: Ja, en het Schengenakkoord voor vrij verkeer van personen en goederen is nooit in gevaar geweest. Dat is de conclusie van de Europese ministers. Landen als Italië en Denemarken hadden nogthans gevraagd om Spanje uit die Schengenzone te schorsen, maar daar is geen sprake van geweest tijdens het overleg, zegt ook onze asiel- en migratieminister Van Bossuyt. De lidstaten benadrukken vooral het belang van sterke gezamenlijke buitengrenzen. Intussen zijn 70.000 van de 72.000 migranten teruggekeerd naar Marokko en de dodentol na de oversteek staat op 83. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn 157 migranten gered nadat er brand was uitgebroken op hun boot. De migranten waren vertrokken vanop de Franse kust in de hoop Groot-Brittannië te bereiken. Maar op de grens tussen de Franse en Britse wateren vloog hun motor plots in brand. Reddingsschepen van de beide landen haalden alle mensen uit het water en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk. Het gaat om een van de grootste reddingsacties op de Noordzee van de laatste jaren. Het populaire Italiaanse stadje Pisa is vanmorgen opgeschud door een aardbeving. Rond 21:45 beefde de aarde daar met een kracht van 4,3 op de schaal van Richter. Even was er paniek in de straten van Pisa en enkele gebouwen werden geëvacueerd, maar uiteindelijk raakte niemand gewond en is er ook geen materiële schade. De toren van Pisa staat dus nog altijd even scheef, al wordt hij wel extra in de gaten gehouden voor mogelijke naschokken.
3: Nostalgie weer.
4: Een hittegolfdag met plaatselijk maxima tot 34 graden, maar het is en blijft op de meeste plaatsen wel zwaar bewolkt intussen, met kans op regen of onweer. Morgen wisselend opklaringen en wolken, met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag dan wisselend bewolkt en tot 24 graden. En vrijdag meer wolken en ook dan 24 graden. Meer nieuws kan je altijd vinden in de app van Het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips en win één van de vele vakantietrips.
3: Luister en je bent op vakantie.
5: Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Tony.

0: geschreven door de Lenny. En die staat deze week ook op de Lokerse feesten. Vanessa Paradis was dit met Be My Baby.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Straks klinkt de reiskar weer. En als je hem hoort, dan moet je meteen de nostalgie-app opengooien. En het juiste berichtje sturen. En dat is reiskar. En dan kan je een weekendje Europarks winnen. Dat is meteen een extra zomervakantie voor jou en het hele gezin. Als je nog niet weet hoe de reiskar klinkt, even opletten. Dat is dus zo. Nostalgie. Als je dit straks hoort, reageren. En dan mag ik nu meteen verder met een van de grootste Italiaanse disco-hits ooit. Voilà, dit is Pino Danjo.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono...

0: Italië naar China met David Bowie. En straks ook nog langs Latijns-Amerika met Louis Fonsi en Daddy Yankee. En ik heb ook nog Mexico-tips voor jou. Die zijn trouwens ook nog altijd welkom hè, in de app. En dan moet die reiskar ook nog passeren.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
3: Amai, zo warm.
2: Of te koud.
3: Amai, zo koud.
2: Of te nat.
3: Amai, zo nat.
2: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit hè, met die Belgische zomers.
3: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
2: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
3: Amai, dat voorspelt veel goed.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

0: Toch wel straf, hè, want dit is de hit die de Simple Minds aanvankelijk niet wilden, maar uiteindelijk hun eerste nummer 1 hit werd in Amerika. Don't you forget about me. En straks ook nog het hele mooie Jolene van Dolly Parton. Voilà, we gaan nu naar onze winnaar bellen, die zo meteen zijn of haar telefoon ziet overgaan. Van een onbekend nummer en dan twijfelen of ze wel moet opnemen. Maar hopelijk doet ze dat wel, of hij het wel. We gaan nog zien, hè. Spannend.
1: Hallo, met wie?
0: Met wie?
1: Met Evie.
0: Hey, Evie. Het is hier Tony van Nostalgie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, ik denk dat jij de reiskar hebt gehoord vandaag.
1: Dat klopt.
0: Waar was je op dat moment?
1: Ik ben thuis aan het werken.
0: Ja, oké, okay, voilà. Zeg, ik heb goed nieuws voor jou.
1: Ja?
0: Jij mag naar Europarks.
1: Oh, super.
0: Ja, komt dat van pas, die trip?
1: Zeker weten.
0: Oké, okay, tof. Wie mag er mee?
1: Mijn partner en mijn dochtertje van 6.
0: Oké, okay, dan heb jij leuk nieuws aan hen te melden.
1: Ik ga het dadelijk doen.
0: Ze mogen allemaal mee. Misschien kan je je koffers ook al pakken. Hè? Zeg, Evie, geniet ervan. En tof dat je er even bij was hier.
1: Ja, dank jullie wel. Heel
0: erg
1: voorzien.
2: Luister en je bent op vakantie.

Was er alweer iemand op reis gestuurd? Evi, en ik krijg hier ondertussen nog een berichtje van Carla Jacobs. Hoeveel keer per dag wordt de reiskar gespeeld? Wel, Carla kan daar meteen op antwoorden. Dat is 2 keer, dus morgen vroeg doen we dat opnieuw. Zorg zeker dat je op post bent, kan je leuke reisjes winnen. En straks zitten we dan weer in Mexico, want de app die staat ook al vol tips van mensen die er geweest zijn. Geheime plekjes, heerlijke restaurants, stranden die niet in de reisgids staan. Je hoort ze allemaal in het grote nostalgie-reisbureau. Ik haal ze straks uit onze app. Meteen naar Cool and the Gang. En ook Snap, The First, The Last, Eternity.

Niet de bekendste van Snap, maar blijft wel een goede. The First, The Last Eternity. En zometeen Doe Maar een Doris Day. En vandaag is het vakantieland in het grote nostalgie-reisbureau Mexico. Staat ook nog op mijn to-do-lijstje. Dus ja, die tips, ik krijg ze zeer graag. En ik pak ze ook mee als ik er ooit naartoe ga. En op vakantie moet alles zeer relaxed zijn. Maar soms is het ook zeer belangrijk om er op tijd bij te zijn. Zo stuurt Hanna uit Gent. In Mexico City is het Frida Kahlo Museum een must. Maar boek zeker online weken op voorhand. Het huis zelf is zeer klein en ze laten maar een beperkt aantal mensen binnen. Ja, dus als je dat niet doet, dan sta je daar voor de deur. Hè. Maar geen probleem dus als je tickets op voorhand boekt. Dat zegt dus Hanne uit Gent. Eline uit Hasselt, die laat weten, Tulum is prachtig. Of Tulum moet ik eigenlijk zeggen zeker. Is prachtig, maar intussen is het een openlucht Instagram-set geworden. Wil je rust en echte natuur, rij een half uurtje verder naar Punta Alan. Geen hotels, geen influencers. Alleen puur natuur. Klinkt heerlijk. Amai, ik wil daar ook zijn. En Geert uit Brugge, die kreeg zelf ook een hele goede tip. De beste die hij zelfs ooit kreeg over Mexico. Leer een paar woordjes Spaans. Gewoon maar een paar woorden en zinnen die je vooruit kunnen helpen. Want de locals die waarderen dat enorm. En zo word je compleet anders behandeld. Voilà. Gracias voor deze tip, Geert. Heb jij ook nog een paar tips? Laat ze maar komen. Ik volg je in de app. En in het volgende uur hoor je ze op de radio natuurlijk.

0: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ja, we horen het vaak in het nieuws, hè. Bosbranden, ook op het Griekse eiland Kreta. En daar heeft de man van Lisa Michiels, dat is de dochter van Soul Sister-zanger Paul Michiels, tientallen toeristen met zijn bootje van het strand gered. Ze waren omsingeld door brandende palmbomen en konden nipt aan de vlammen ontsnappen. Toch een held, hè. Straks ook deze van de Soul Sister. Tell me what it takes. Komt eraan.
2: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
6: Dank u, Immoweb!
1: Nostalgie. En dan is het 3:05. Goedemiddag, dit is het nieuws met Quinten Jordes. Slechte financiële cijfers voor Brussels Airlines.
7: Ja, de Belgische vliegtuigmaatschappij heeft in het eerste deel van dit jaar €70 miljoen verlies geleden. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat ondanks meer vluchten, passagiers en omzet. Dat komt vooral door de gestegen brandstofprijzen omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de stakingen bij externe partijen kosten Brussels Airlines veel geld. Door de slechte cijfers annuleert Brussels Airlines nu de aankoop van 2 nieuwe lange afstandsvliegtuigen. Het Schengen-akkoord voor vrij verkeer van personen en goederen is nooit in gevaar geweest. Dat is de conclusie van de Europese ministers na een overleg over de migratiecrisis in het Spaanse Ceuta. Landen als Italië en Denemarken hadden nochtans gevraagd om Spanje uit die Schengenzone te schorsen. Maar daar is geen sprake van geweest tijdens het overleg, zegt ook onze asiel- en migratieminister Van Bossuyt. De lidstaten benadrukken vooral het belang van sterke gezamenlijke buitengrenzen. Intussen zijn 70.000 van de 72.000 migranten teruggekeerd naar Marokko. De dodentol na de oversteek staat op 83. En 2 op een rij voor Jonathan Milan in de Ronde van Polen. De Italiaanse kampioen van Little Trek was in de tweede rit net als gisteren de snelste in een spurt. En opnieuw was hij de Fransman Paul Magnier te snel af. Jordi Meus was de beste Belg op de 10e plaats. En ook in het algemene klassement staat Milan op 1. En in de Tour de France voor vrouwen is de individuele tijdrit nog aan de gang. Daar staat de Nederlandse Lieke Nooyen virtueel aan kop. Onze landgenote Lotte Kopecky is nog onderweg.
0: Nostalgie weer.
7: Over bijna het hele land is het zwaar bewolkt en temperaturen rond eind de 20 graden. Er is nog kans op regen of onweer. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag wisselend bewolkt en tot 24 graden. Ook vrijdag tot 24 graden, wel meer wolken dan. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
8: Met Tony.

geschreven in Oostende tussen de garnaalkroketten en de Belgische regen. Marvin Gaye en Sexual Healing. Vandaag Mexico in het grote nostalgie-reisbureau. Dan denk ik ook aan de zangeres zonder naam. Maar ook aan de mooiste tips, de gekste herinneringen, de mooiste foto's. Want die blijven hier doorstromen via de nostalgie-app. Ik haal er straks nog een paar uit voor jou. En ondertussen staat Ellen Petrie ook voor ons op Brussels Airport. Niet om mensen uit te zwaaien, maar om de thuiskomers te ontvangen. Eens benieuwd welke verhalen ze vandaag mee heeft. Maar eerst, ja, als er één vrouw is die de zomer in haar stem heeft, dan is het wel de volgende madame. Shakira en Freshly Ground. Waka Waka, This Time for Africa.

0: Backstreet Boys. De zomer van 1969 was jij toen al geboren. Ja, Bryan Adams wel, maar hij was toen nog maar 9. Nog te klein dus om een rockster te zijn, maar wel groot genoeg om er later een wereldhit over te maken.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

0: voor zeggen die ze als verrassing nemen kan? Zij komen ophalen?
1: Ja, inderdaad. Ze wisten daar totaal niks van. En ineens stonden ze hier. Ik had ze nog niet gezien eigenlijk, maar mijn man had ze gezien. En dan, oh kijk, daar zijn ze. En voilà. Zo zijn we verrast.
0: Zeg, en was dat op dag 1 een klik of van op het vliegtuig? Of is dat gegaan?
1: Dat is eigenlijk, denk ik, pas na 3 dagen of zo. Dat wij daar, jullie waren iets eerder daar en 3 dagen daarna kwamen wij toe. En aan het zwembad hebben ze elkaar leren kennen, de kindjes.
0: Ja?
1: En zo zijn de papa's dan ook met elkaar in contact gekomen. En dan wij met de mama's. En de papa's hebben ook daar spelletjes samen gespeeld, uiteraard.
0: Dus een klik ten top eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Zeg, en wonen jullie ook in elkaars buurt?
1: Wel, wij zijn van Tiene en jullie waren van Sint-Pietersleeuw. Dus dat is ongeveer een half uurtje, 40 minuutjes van elkaar af. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè.
0: Ga niet even naar uw man. Zie jij dat zitten om wekelijks te pendelen?
2: Wekelijks, dat weet ik niet. Maar in de vakantie gaat dat zeker en vast wel eens gebeuren.
0: Ja, maar het is toch mooi hè, dat zij jullie komen opwachten.
2: Dat wel, dat is waar. Daar verdienen ze iets terug.
0: Jawel, en vriendschap voor het leven misschien?
2: Dat kan natuurlijk, ja. We zijn alle twee een beetje voetbalgek, ook nog eens. Dus dat geeft nog een extra klik.
0: Waar gaat de volgende reis met jullie allemaal naartoe? Vertel me dat eens.
3: Nu, dat is een goede vraag. Hè. Dat moeten we nog even uitdokteren.
0: Uitdokteren, maar je zegt geen nee, dus het alles kan.
3: Alles kan, alles kan. Ik zeg geen nee. Het was heel leuk, dus zeker ook voor de kindjes, maar ook voor tussen de ouders was het heel leuk. Dus,
0: Oké, okay, prachtig verhaal.
3: Ja, absoluut. Dag.
1: Tada.
4: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check

0: Altijd goed, hè? Liedjes met veel lala in Michael Bublé in Everything. Ja, zig zig ah, wat betekent dat eigenlijk? Niemand weet het, zelfs de Spice Girls niet. Nochtans een belangrijk woordje in hun debuutsingle, die ze op een half uurtje schreven. En in 37 landen werd die nummer 1. Dat is een absoluut record. Straks trekken we met het grote Nostalgie Reisbureau ook nog een keertje naar Mexico met jouw tips en herinneringen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op Telenet. Telenet.be/ voor je zaak.
6: Code yellow!
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
13: Welkom thuis.

0: Nou, Rod Stewart die staat hier ook al klaar.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Mexico. Dankzij jouw tips heb ik nog meer zin om er naartoe te gaan. En er kwamen er heel wat binnen. Sarah uit Gent die stuurde ook nog boek een Lucha Libre. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Hè. Dat is een show in Mexico City. Mexicaans worstelspectakel met gemaskerde worstelaars. Klinkt raar, maar het is hilarisch. Het publiek doet even hard mee als de worstelaars. Echt leuk om te zien. Het was ook een van de leukste avonden van onze reis. Philippe uit Mechelen die geeft een praktische tip, want de supermarktketen Walmart die bestaat ook in Mexico en daar koop je de beste lokale producten spotgoedkoop. Klinkt niet romantisch, maar wel zeer praktisch. Chocolade, koffie, mezcal, kruiden, alles wat je maar mee naar huis wil nemen, vind je daar voor een fractie van de prijs. Dit was Mexico, lieve mensen. Wat een land, wat een tips. Ik ben er zo blij mee. Wat een toffe verhalen. Morgen doen we dat natuurlijk allemaal opnieuw. En morgen vroeg heb je weer een kans om een plek te bemachtigen in de finale van onze Malta en Gozo-wedstrijd. Ja, die mooie reis die geven we dus deze week ook nog weg. Hè. Niet vergeten, dat is een prachtige vakantie in de Middellandse Zee. Zon, geschiedenis, kristalhelder water. En je kan daar naartoe met ons grote reisbureau. En ook niet vergeten, morgen tussen 9 en 10, de 10 van Nostalgie. De kampklassiekers, jij kiest ze mee via de Nostalgie-app. Welke 10 dat worden, dat hoor je dus morgen tussen 9 en 10. Straks zegt Lily Allen wat ze denkt. Toto pakt ons mee naar Afrika. En Wem bewijst dat de zomer nooit stopt bij Nostalgie. Voilà. En nu nog eventjes een reminder waar we vandaag zaten. En dan gaan we Rod Stewart op je loslaten. Do you think I'm sexy? Want hij heeft zijn zwembroek al aan.

0: Ideatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Nostalgie. 3 voor 6, goedenavond. Nieuws met Quinten Jordens. Goed nieuws over de bosbrand in Nederlands-Limburg. Want het vuur dat daar gisteren uitbrak, breidt zich niet verder uit. Dat is voorzichtig positief nieuws, maar de brand is wel nog niet volledig onder controle. De strategie van de brandweer is om het vuur dat zich over 100 hectare uitstrekt, te stoppen aan de randen van het bos. Want het bosrijke gebied is moeilijk te bereiken met brandweerwagens. Deze namiddag brak ook een andere natuurbrand uit in het Nederlandse Bergeneik, op een paar kilometer van de Belgische grens. Daar is de brandweer massaal aanwezig en is het vuur zo stilaan onder controle. 2 jonge wandelaars van 14 en 21 jaar zijn zwaar gewond geraakt na een blikseminslag in de Franse Pyreneeën. Het zou gaan om 2 Belgen, maar dat is nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken. De 2 waren aan het wandelen naar een berghut toen ze verrast werden door het onweer. De 14-jarige jongen werd getroffen door een bliksem en zou een hartstilstand gekregen hebben. De 21-jarige had vooral uitwendige brandwonden. Ze werden met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar en weer bij bewustzijn. De Belgische vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines heeft in het eerste deel van dit jaar €70 miljoen verlies geleden. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat ondanks meer vluchten, passagiers en omzet. Het komt vooral door de gestegen brandstofprijzen omwille van de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de stakingen bij externe partijen kosten Brussels Airlines veel geld. Door de slechte cijfers annuleert Brussels Airlines nu de aankoop van 2 nieuwe lange afstandsvliegtuigen.
6: Nostalgie weer.
5: De laatste buien trekken zo stilaan het land uit en we krijgen her en der opklaringen vanavond. Vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen en maxima tot 27 graden. Donderdag dan wisselend bewolkt en tot 24 graden. En ook vrijdag 24 graden en iets meer bewolking. Meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music.

0: Zalig zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
6: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
5: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
6: Amai, dat voorspelt veel goed.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Nostalgie. 7:02, goedenavond. Nieuws met Quinten Jordens. Een belangrijke nieuwe energiebron in de haven van Antwerpen. Brabo 3, zo heet de nieuwe hoogspanningslijn van netbeheerder Elia die daar vandaag werd geopend. Die lijn loopt van de Nederlandse grens tot in Kruibeke en moet het elektriciteitsnet rond de haven van Antwerpen versterken en het ook eenvoudiger maken om elektriciteit uit te wisselen met Nederland. En daarom waren zowel premier De Wever als de Nederlandse minister-president Rob Jetten aanwezig in de haven. De Wever noemt die Brabo 3 een uitzonderlijk belangrijke lijn omdat ons land zo zekerder is van zijn eigen energiebevoorrading. De capaciteit van die nieuwe hoogspanningslijn komt overeen met die van twee grote kernreactoren. Twee jonge Belgen van 14 en 21 jaar zijn zwaar gewond geraakt na een blikseminslag in de Franse Pyreneeën. De twee waren aan het wandelen naar een berghut toen ze verrast werden door het onweer. De 14-jarige jongen werd getroffen door een bliksem en zou een hartstilstand gekregen hebben. De 21-jarige werd in de borst geraakt en liep brandwonden op. De twee werden met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar en weer bij bewustzijn. En in de vierde etappe van de Tour de France voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser een dubbelslag geslagen. Ze was de snelste in de tijdrit, een discipline waarin ze wereldkampioene is. En ze neemt ook de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstad. Lotte Klaas was de beste Belgische in de tijdrit op de achtste plek. Lotte Kopecky wilde dan weer recupereren, deed het rustig aan en eindigde 88ste. De Tour de France voor vrouwen duurt nog tot en met zondag.
9: Nostalgie weer.
8: De laatste buien trekken zo stil aan het land uit en we krijgen her en der opklaringen vanavond. Vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselend opklaringen en wolken met kans op lichte regen bij maxima tot 27 graden. Donderdag dan wisselend bewolkt en tot 24 graden. Vrijdag iets meer wolken, maar ook dan 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jetten vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met bijvoorbeeld windmolens, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
2: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
1: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom, dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heysel en De Wand. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heysel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer al hersteld. En dan nog sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is ook meteen de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: 30 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
1: Dank u, Immoweb!
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens vanuit Venray.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus. Dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer al hersteld. En in Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens ter plaatse.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het is nog niet duidelijk wat er zou gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders zijn gestorven. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden, dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. In Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar samen een boottochtje. Zijn lichaam werd nu dus pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. In Guatemala geldt code rood voor een mogelijke vulkaanuitbarsting. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum op X. Het gaat om de Fuego-vulkaan. Dat is de actiefste vulkaan in Zuid-Amerika. Sinds gisteren spuwt hij lava en enorme gas- en aspluimen. Zo'n 100 mensen in de buurt werden al geëvacueerd. Stel je voor, je wint €1 miljoen, maar je gooit het winnende lot per ongeluk in de vuilbak. Het overkwam een vrouw uit Italië. Gelukkig kon ze het ticket wel terugvinden met de hulp van enkele vuilnismannen. Die hadden haar afval al opgehaald, maar na meer dan een dag ploeteren tussen het afval konden ze het ticket toch nog terugvinden. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.